0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Marineschip Zijne Majesteits Groningen heeft vanochtend de taak van stationsschip in het Caribisch gebied overgenomen. Het patrouilleschip is aangekomen in de Sint-Anna-baai en zal de komende maanden ingezet worden voor kustbewaking en de bestrijding van drugsmokkel. Ook is het schip klaar voor noodhulp tijdens het orkaanseizoen. Modeketen Zara heeft deze week een fout gemaakt bij de lancering van hun nieuwe WK-collectie. Op het shirt voor Curaçao stond Curaçao in plaats van Curaçao. Het shirt is inmiddels uit de verkoop gehaald. Zowel FIFA als Zara hebben nog niet gereageerd op de situatie. Dan nog internationaal nieuws. Leefbaar Maasluis en de plaatselijke Volkspartij voor Vrijheid en Democratie zien geen reden om het coalitieakkoord aan te passen met betrekking tot het asielbeleid in Maasluis. In het akkoord staat het voornemen om geen asielopvangplekken te creëren. Burgemeester Jack de Vries benadrukt dat de spreidingswet nageleefd moet worden. De motie van de coalitiepartijen over dit onderwerp kreeg alleen steun van Leefbaar Maasluis en VVD. Het volgende bedrijf dat een deel van DigiD gaat beheren moet Europees zijn. Staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de aanbesteding na augustus 2028 via de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid zal verlopen. Dit biedt meer mogelijkheden om risico's voor de nationale veiligheid te beperken. Momenteel wordt DigiD deels beheerd door Solvinity, dat in handen is van een Britse investeerder. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel en leden van de familie Castro, waaronder de zoon en kleinzoon van oud-president Raúl Castro. De details van de sancties zijn onduidelijk, maar de VS verhogen hun druk op Cuba. President Donald Trump noemde Cuba een mislukt land en sprak de wens uit dat Cuba een goed gerund land wordt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Marineschip Zijne Majesteits Groningen heeft vanochtend de taak van stationsschip in het Caribisch gebied overgenomen. Het patrouilleschip is aangekomen in de Sint-Annabaai en zal de komende maanden ingezet worden voor kustbewaking en de bestrijding van drugsmokkel. Ook is het schip klaar voor noodhulp tijdens het orkaanseizoen. Modeketen Zara heeft deze week een fout gemaakt bij de lancering van hun nieuwe WK-collectie. Op het shirt voor Curaçao stond Curaçao in plaats van Curaçao. Het shirt is inmiddels uit de verkoop gehaald. Zowel FIFA als Zara hebben nog niet gereageerd op de situatie. Dan nog internationaal nieuws. Leefbaar Maasluis en de plaatselijke Volkspartij voor Vrijheid en Democratie zien geen reden om het coalitieakkoord aan te passen met betrekking tot het asielbeleid in Maasluis. In het akkoord staat het voornemen om geen asielopvangplekken te creëren. Burgemeester Jack de Vries benadrukt dat de spreidingswet nageleefd moet worden. De motie van de coalitiepartijen over dit onderwerp kreeg alleen steun van Leefbaar Maasluis en VVD. Het volgende bedrijf dat een deel van DigiD gaat beheren moet Europees zijn. Staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de aanbesteding na augustus 2028 via de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid zal verlopen. Dit biedt meer mogelijkheden om risico's voor de nationale veiligheid te beperken. Momenteel wordt DigiD deels beheerd door Solvinity, dat in handen is van een Britse investeerder. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel en leden van de familie Castro, waaronder de zoon en kleinzoon van oud-president Raúl Castro. De details van de sancties zijn onduidelijk, maar de VS verhogen hun druk op Cuba. President Donald Trump noemde Cuba een mislukt land en sprak de wens uit dat Cuba een goed gerund land wordt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Marineschip Zijne Majesteits Groningen heeft vanochtend de taak van stationsschip in het Caribisch gebied overgenomen. Het patrouilleschip is aangekomen in de Sint-Annabaai en zal de komende maanden ingezet worden voor kustbewaking en de bestrijding van drugsmokkel. Ook is het schip klaar voor noodhulp tijdens het orkaanseizoen. Modeketen Zara heeft deze week een fout gemaakt bij de lancering van een nieuwe WK-collectie. Op het shirt voor Curaçao stond Curaçao in plaats van Curaçao. Het shirt is inmiddels uit de verkoop gehaald. Zowel FIFA als Zara hebben nog niet gereageerd op de situatie. Dan nog internationaal nieuws. Leefbaar Maasluis en de plaatselijke Volkspartij voor Vrijheid en Democratie zien geen reden om het coalitieakkoord aan te passen met betrekking tot het asielbeleid in Maasluis. In het akkoord staat het voornemen om geen asielopvangplekken te creëren. Burgemeester Jack de Vries benadrukt dat de spreidingswet nageleefd moet worden. De motie van de coalitiepartijen over dit onderwerp kreeg alleen steun van Leefbaar Maasluis en VVD. Het volgende bedrijf dat een deel van DigiD gaat beheren moet Europees zijn. Staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de aanbesteding na augustus 2028 via de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid zal verlopen. Dit biedt meer mogelijkheden om risico's voor de nationale veiligheid te beperken. Momenteel wordt DigiD deels beheerd door Solvinity, dat in handen is van een Britse investeerder. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel en leden van de familie Castro, waaronder de zoon en kleinzoon van oud-president Raúl Castro. De details van de sancties zijn onduidelijk, maar de VS verhogen hun druk op Cuba. President Donald Trump noemde Cuba een mislukt land en sprak de wens uit dat Cuba een goed gerund land wordt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Marineschip Zijne Majesteits Groningen heeft vanochtend de taak van stationsschip in het Caribisch gebied overgenomen. Het patrouilleschip is aangekomen in de Sint-Anna-baai en zal de komende maanden ingezet worden voor kustbewaking en de bestrijding van drugsmokkel. Ook is het schip klaar voor noodhulp tijdens het orkaanseizoen. Modeketen Zara heeft deze week een fout gemaakt bij de lancering van hun nieuwe WK-collectie. Op het shirt voor Curaçao stond Curaçao in plaats van Curaçao. Het shirt is inmiddels uit de verkoop gehaald. Zowel FIFA als Zara hebben nog niet gereageerd op de situatie. Dan nog internationaal nieuws. Leefbaar Maasluis en de plaatselijke Volkspartij voor Vrijheid en Democratie zien geen reden om het coalitieakkoord aan te passen met betrekking tot het asielbeleid in Maasluis. In het akkoord staat het voornemen om geen asielopvangplekken te creëren. Burgemeester Jack de Vries benadrukt dat de spreidingswet nageleefd moet worden. De motie van de coalitiepartijen over dit onderwerp kreeg alleen steun van Leefbaar Maasluis en VVD. Het volgende bedrijf dat een deel van DigiD gaat beheren moet Europees zijn. Staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de aanbesteding na augustus 2028 via de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid zal verlopen. Dit biedt meer mogelijkheden om risico's voor de nationale veiligheid te beperken. Momenteel wordt DigiD deels beheerd door Solvinity, dat in handen is van een Britse investeerder. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel en leden van de familie Castro, waaronder de zoon en kleinzoon van oud-president Raúl Castro. De details van de sancties zijn onduidelijk, maar de VS verhogen hun druk op Cuba. President Donald Trump noemde Cuba een mislukt land en sprak de wens uit dat Cuba een goed gerund land wordt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Marineschip Zijne Majesteits Groningen heeft vanochtend de taak van stationsschip in het Caribisch gebied overgenomen. Het patrouilleschip is aangekomen in de Sint-Anna-baai en zal de komende maanden ingezet worden voor kustbewaking en de bestrijding van drugsmokkel. Ook is het schip klaar voor noodhulp tijdens het orkaanseizoen. Modeketen Zara heeft deze week een fout gemaakt bij de lancering van hun nieuwe WK-collectie. Op het shirt voor Curaçao stond Curaçao in plaats van Curaçao. Het shirt is inmiddels uit de verkoop gehaald. Zowel FIFA als Zara hebben nog niet gereageerd op de situatie. Dan nog internationaal nieuws. Leefbaar Maasluis en de plaatselijke Volkspartij voor Vrijheid en Democratie zien geen reden om het coalitieakkoord aan te passen met betrekking tot het asielbeleid in Maasluis. In het akkoord staat het voornemen om geen asielopvangplekken te creëren. Burgemeester Jack de Vries benadrukt dat de spreidingswet nageleefd moet worden. De motie van de coalitiepartijen over dit onderwerp kreeg alleen steun van Leefbaar Maasluis en VVD. Het volgende bedrijf dat een deel van DigiD gaat beheren moet Europees zijn. Staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de aanbesteding na augustus 2028 via de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid zal verlopen. Dit biedt meer mogelijkheden om risico's voor de nationale veiligheid te beperken. Momenteel wordt DigiD deels beheerd door Solvinity, dat in handen is van een Britse investeerder. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel en leden van de familie Castro, waaronder de zoon en kleinzoon van oud-president Raúl Castro. De details van de sancties zijn onduidelijk, maar de VS verhogen hun druk op Cuba. President Donald Trump noemde Cuba een mislukt land en sprak de wens uit dat Cuba een goed gerund land wordt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Marineschip Zijne Majesteits Groningen heeft vanochtend de taak van stationsschip in het Caribisch gebied overgenomen. Het patrouilleschip is aangekomen in de Sint-Anna-baai en zal de komende maanden ingezet worden voor kustbewaking en de bestrijding van drugsmokkel. Ook is het schip klaar voor noodhulp tijdens het orkaanseizoen. Modeketen Zara heeft deze week een fout gemaakt bij de lancering van hun nieuwe WK-collectie. Op het shirt voor Curaçao stond Curaçao in plaats van Curaçao. Het shirt is inmiddels uit de verkoop gehaald. Zowel FIFA als Zara hebben nog niet gereageerd op de situatie. Dan nog internationaal nieuws. Leefbaar Maasluis en de plaatselijke Volkspartij voor Vrijheid en Democratie zien geen reden om het coalitieakkoord aan te passen met betrekking tot het asielbeleid in Maasluis. In het akkoord staat het voornemen om geen asielopvangplekken te creëren. Burgemeester Jack de Vries benadrukt dat de spreidingswet nageleefd moet worden. De motie van de coalitiepartijen over dit onderwerp kreeg alleen steun van Leefbaar Maasluis en VVD. Het volgende bedrijf dat een deel van DigiD gaat beheren moet Europees zijn. Staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de aanbesteding na augustus 2028 via de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid zal verlopen. Dit biedt meer mogelijkheden om risico's voor de nationale veiligheid te beperken. Momenteel wordt DigiD deels beheerd door Solvinity, dat in handen is van een Britse investeerder. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel en leden van de familie Castro, waaronder de zoon en kleinzoon van oud-president Raúl Castro. De details van de sancties zijn onduidelijk, maar de VS verhogen hun druk op Cuba. President Donald Trump noemde Cuba een mislukt land en sprak de wens uit dat Cuba een goed gerund land wordt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Gisteravond vond een ernstig incident plaats bij de jeugdjustitiële inrichting Curaçao. Een man drong het terrein binnen en mishandelde twee jongeren. Ook werden voertuigen beschadigd. Minister van Justitie, meester Charlton Hato, noemt het gedrag van de betrokken familie onacceptabel en benadrukt het belang van veiligheid en orde binnen de inrichting. De politie heeft de verdachte aangehouden. Marineschip Zijn Majesteits Groningen heeft vanochtend de taak van stationsschip in het Caribisch gebied overgenomen. Het patrouilleschip is aangekomen in de Sint-Anna-baai en zal de komende maanden ingezet worden voor kustbewaking en de bestrijding van drugsmokkel. Ook is het schip klaar voor noodhulp tijdens het orkaanseizoen. Dan nog internationaal nieuws. Jaap van Dissel, voorzitter van het Outbreak Management Team, wilde tijdens de coronacrisis dat het team zich niet bemoeide met politieke afwegingen, zoals het sluiten van terrassen. Hij benadrukte dat het OMT alleen medische adviezen gaf om de pandemie te indammen. Beslissingen over maatschappelijke gevolgen werden genomen door het bestuurlijk afstemmingsoverleg, waarin ministeries en gemeenten participeren. De Britse regering weerspreekt Amerikaanse kritiek na de dood van student Henry Nowak. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat niet alle groepen gelijk worden behandeld door de Britse politie. Minister van Justitie David Lammy zegt zich niet te herkennen in deze beschrijving. De dood van Nowak, die neergestoken werd, leidt tot grote verontwaardiging in het Verenigd Koninkrijk. Voormalig staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn lidmaatschap van de Boer-Burgerbeweging opgezegd. Hij zegt dat de leiderschapswissel, waarbij Henk Vermeer de leiding overnam, hem heel veel pijn heeft gedaan. Tuinman steunt Mona Keijzer en biedt zijn hulp aan als zij een nieuwe partij opricht. Hij blikt terug op zijn tijd als staatssecretaris van Defensie en ziet zichzelf als onderdeel van de tweede fase van de BBB. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
4: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
6: Ja, van harte goedemorgen, je vrijdagochtend. En George Michael is hier, too funky.

Het is Christopher Cross op Paradise. Deze vrolijke vrijdagochtend, de 5e van juni. Goed dat je hem aan hebt staan om 10 minuten over is. Oh, nog eventjes één keer zo even uitrekken. Oh, doe alsof je nog in bed ligt. En kom dan tot de realiteit dat je niet meer in bed ligt. En er weer een hele leuke dag voor je klaarstaat. Ja, die wij muzikaal gaan omlijsten. Wist je dat al? Met Usher bijvoorbeeld. More zometeen op je radio. We gaan even kijken naar wat er in de wereld is gebeurd. Terwijl wij

Asher op je vrijdagochtend. Goedemorgen, het is Paradise 103.1 FM. Vandaag in het nieuws, ja, in de rest van de wereld. Terwijl wij op één oor lagen in onze tijdzone, dan staat de wereld niet stil. Nee, gelukkig maar niet. De Oekraïense president Zelensky heeft de Russische president Poetin in een brief opgeroepen tot een rechtstreeks gesprek om een einde te maken aan de oorlog. Volgens Zelensky zijn eerdere onderhandelingen via delegaties vastgelopen en is een ontmoeting tussen de twee leiders noodzakelijk om vooruitgang te boeken. De oproep komt terwijl de gevechten doorgaan en beide landen elkaar de afgelopen dagen opnieuw hebben bestookt met drones en raketten. Het Kremlin heeft nog niet laten weten of Poetin op het voorstel zal ingaan. Dan naar de US of America. Het prestigieuze Kennedy Center in Washington heeft de naam van Donald Trump verwijderd van een onderdeel van het cultuurcomplex. De naam was eerder toegevoegd na een grote donatie en politieke steun vanuit zijn regering. Het besluit volgt op een maandenlange discussie binnen de culturele sector over de rol van politiek in kunstinstellingen. Tegenstanders zien de verwijdering als een poging om het centrum politiek neutraler te maken. Terwijl aanhangers van Trump spreken van een politiek gemotiveerde actie. Ja, gekkigheid. Dan naar de Britse prins Andrew. Die ligt opnieuw onder vuur nadat bekend werd dat hij vakantiehuisjes verhuurde op een landgoed waar hij zelf jarenlang gratis mocht wonen. Slim. De Britse media die melden dat de opbrengsten van de verhuur deels naar bedrijven gingen die aan hem geleerd zijn. De onthulling zorgt opnieuw voor kritiek op de financiële voordelen die de omstreden voormalig prins zou hebben genoten sinds hij zijn publieke taken neerlichtte na de Epstein-affaire. Buckingham Palace die heeft vooralsnog niet inhoudelijk gereageerd. En Australische autoriteiten hebben ruim 100.000 levende kakkerlakken in beslag genomen bij een illegale kweker. De insecten waren vermoedelijk bestemd voor de internationale handel in exotische huisdieren en als voer voor reptielen. De eigenaar beschikte niet over de vereiste vergunningen en wordt verdacht van het overtreden van dieren- en milieuwetgeving. Volgens de autoriteiten gaat het om een van de grootste vangsten ooit van levende insecten daar in het land. Ook een van de goorste waarschijnlijk. De kakkerlakken zijn ondergebracht op een veilige locatie, terwijl wordt onderzocht wat er nu mee moet gebeuren. Ja. Ik denk niet dat er veel mensen staan te springen om 100.000 levende huge kakkerlakken. Dus dat zal nog wel even duren voordat ze daar een oplossing voor hebben. Zo, nou ben je ook weer even bij gepraat. Zometeen naar het lokale nieuws met Nelly Rossa. Die kan ieder moment hier arriveren. Eerst even meebrullen.

0: building a bridge to your heart. Het is Wax op Paradise 103.1. Goedemorgen zeg, op de vrolijke vrijdagochtend. Zometeen naar het laatste nieuws met Nelly Rossa. En je hoort muziek van The Bengals.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ridara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime,

Fadoero en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker. Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar...

0: geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.
3: Dames, heren, jongens, meisjes, van harte goedemorgen. Het is vrijdagochtend op Paradise FM, 6:58. Daarom is aangeschoven Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
4: Gisteravond heeft zich een ernstig incident voorgedaan bij de jeugdjustitiële inrichting Curaçao, beter bekend als JJIC. Volgens informatie van het ministerie van Justitie wist een man afkomstig uit de familie die eerder al betrokken was bij verschillende incidenten het terrein van de inrichting binnen te dringen. Tijdens het incident zouden twee jongeren die in de inrichting verblijven mishandeld zijn. Ook werd aanzienlijke schade aangericht aan voertuigen en andere eigendommen van JJIC. De minister van Justitie noemt het incident onacceptabel. Volgens de minister zijn veiligheid, orde en stabiliteit noodzakelijk voor de begeleiding en de rehabilitatie van jongeren binnen de inrichting. En vier lokale recyclingsorganisaties op Curaçao eisen een verbod op de import en lokale productie van gekleurde petflessen. Greenforce, Green Phoenix, Limpie en Paradise Recycling hebben hiervoor gezamenlijk een petitie ingediend bij het ministerie van Gezondheid. Volgens de organisatie zijn gekleurde plastic flessen binnen het huidige systeem vrijwel onmogelijk te recyclen, waardoor ze een groeiende belasting vormen voor het milieu. De vier bedrijven hebben per direct besloten deze flessen niet meer in te zamelen. Hierdoor zullen ze voortaan op de vuilstort of in de natuur belanden, waar het afbraakproces honderden jaren kan duren. De instanties roepen de overheid op tot wetgeving, maar vragen ook consumenten, importeurs en supermarkten om nu al bewust te kiezen voor transparante of lichtblauwe petflessen die wel goed herbruikbaar zijn. En internationaal nieuws? In Albanië demonstreren duizenden mensen al dagen tegen de bouw van een luxe vakantieresort van de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump. De demonstranten vrezen voor schade aan een natuurgebied met onder meer flamingo's, terwijl de regering kansen ziet voor de toeristische industrie. Het park wordt ontwikkeld door het bedrijf van Jared Kushner. Hij is de man van Ivanka Trump, de dochter van de president. Het project kost zo'n $6 miljard. Een groot deel van het resort wordt gebouwd op het onbewoonde eiland Sazan, maar de Albanese zijn vooral boos op de bouwplannen voor het kustgebied tegenover het eiland. Dit is namelijk een beschermd natuurgebied.
3: Oh, jee, jee.
5: De ochtendkrant van Nelly.
3: Zo, wat staat er in die dikke ochtendkrant, de vrijdageditie, geschreven?
4: Nou, in de extra valt op de voorpagina natuurlijk het nieuws, het incident van gisteren bij JJIC. Daar hebben ze een foto van.
3: Ja.
4: En natuurlijk ook van hoe treurig het is dat een buitenstaander zo het terrein op kan gaan. En dus voor problemen kan zorgen. Het was dus een ruzie tussen twee jongeren is dus volledig geëscaleerd. En het conflict zou volgens de krant tussen een jongen en een meisje zijn begonnen.
3: Ja.
4: Het meisje sloeg... De jongen sloeg het meisje en vervolgens sprong haar broer, die ook in de instelling verblijft, bij om haar te verdedigen. En de situatie ontaarde ook in een massale vechtpartij en leidde tot mishandeling en vernielingen. En de politie moest er dus eraan te pas komen. En een van de betrokkenen is door de politie meegenomen, terwijl een ander met een flinke hoofdwond is overgebracht naar het CMC.
3: Ja,
4: weet
3: je.
4: Ja, verder in de kranten ook veel nieuws over gisteren heeft Aqualectra een mijlpaal bereikt. Het heeft te maken dus met het hoogste punt is bereikt van een nieuwe powerplant, de Salu powerplant. En minister of onze premier heeft daar opmerkelijke uitspraken gedaan. De bouw van de nieuwe elektriciteitscentrale, de Salu Power Plant, op het terrein van Two Bays. Dus hier tegenover op het voormalige Isla-terrein.
3: Ja.
4: Heeft dus symbolisch haar hoogste punt bereikt. En Premier Pissas die noemt de mijlpaal historisch, maar zorgt tegelijkertijd ook wel voor wat politieke ophef. Nope. Want in zijn toespraak stelde de regeringsleider dat de bewindslieden soms de moed moeten hebben om beslissingen te nemen in het algemeen belang, zelfs als die in strijd zijn met de wet.
3: Wat?
4: Ja, het is heel opmerkelijk, deze uitspraak. De constructie van de nieuwe centrale van Aqualectra heeft de nodige voeten in de aarde gehad. Volgens Pissas kampten de plannen met diverse obstakels en vertragingen, met name rond de afgifte van de benodigde vergunningen.
3: Ja.
4: Nu de bouw vordert, moet de centrale in de nabije toekomst gaan voldoen aan de stijgende energievraag die gepaard gaat met de economische ontwikkeling van Curaçao. En met deze centrale maximaliseren we dus de capaciteit en hebben we de garantie dat de stroom niet meer uitvalt, als zei de premier. Nou, dat
3: dat zijn
4: heel veelbelovend.
3: Ja, dat zijn nogal wat woorden.
4: Mm-hmm. En de meest stof deed de Pissas dus echter op bij eien toen hij dus uitweidde over de bestuurlijke uitdagingen achter het project. Nou, hij blikte dus terug op de periode waarin zijn kabinet nog regeerde in een coalitie met onder andere dus de PNP.
3: Ja.
4: Volgens de premier ontbrak het destijds aan de durf om door te pakken. En hij zei dus, als je in de regering zit, moet je de moed hebben dus om die beslissingen te nemen die in het belang zijn van het volk. En in de vorige coalitie was die moed er niet. En als je die stappen niet durft te zetten, dupeer je het land onnodig. Nou, dat is een beetje... Ja. En het opmerkelijke is, want hij zei ook dat... hij verwees dus ook naar de rechtspraak. En veel mensen zeggen dus dat je niet zomaar besluiten kunt nemen vanwege de wet. Maar als het om het algemeen belang gaat, moet je die moed dus wel hebben. Want de rechter zegt achteraf ook dat het algemeen belang zwaarder weegt dan de wet. Zo kon hij iets wat krom is recht praten. En hij voegde daaraan toe dus dat de overheid in het verleden in verschillende rechtszaken in het gelijk is gesteld. Juist omdat het algemeen belang prevaleerde.
3: Ja.
4: Sinds zijn partij alleen regeert, wordt er volgens Pissas eindelijk knopen doorgehakt. Zo konden dus die vastgelopen vergunningen voor deze nieuwe centrale alsnog worden geregeld.
3: Maar wat maakte dit dan zo lastig? Want we hebben het hier over een powerplant, hè? Het is niet iets geks of zo, toch? Waarom was er een probleem met vergunningen, weet je dat?
4: Het kan ook zijn dat ze misschien versneld het traject in willen gaan. Maar dat is wel iets om achteraan te gaan, hoor.
3: Ja.
4: Ik weet niet precies wat hier per se te maken had. Want je hebt natuurlijk ook die nieuwe regelgeving voor luchtkwaliteit. En daar zou ook Aqualectra zich aan moeten houden voor de uitstoot van bepaalde CO2-waarden.
3: Ja.
4: Dus daar zou het ook mee te maken kunnen hebben. Maar daar staat hij natuurlijk niet bij stil. Hè? Dat is niet in zijn belang.
3: Nee, precies.
4: In het algemeen belang is en wat tegen de wet is.
3: Nee, maar als je dit soort dingen in een toespraak zegt over de opening van Campo Alegre, hè, dan kan ik me nog enigszins erin...
4: Voor het algemeen belang.
3: Nee, maar dat daar wat kronkels in de wet zijn genomen. Hè, dat kan ik me eerder voorstellen dan bij de opening van een powerplant.
4: Nee, het is wel iets om uit te zoeken. Daar heeft hij natuurlijk niet over uitgeweid, precies.
3: Nee.
4: Dat is, althans, dat zie ik niet meteen terug in de kranten.
3: Nee.
4: Maar de dag is nog jong, dus we hebben genoeg tijd om ons daar even achteraan te gaan.
3: Leuk. Kijk, een leuke foto ook in het Antilliaans Dagblad van die opening. Het leuk dat ze de mannen van de gevangenis in Koraalspecht ook mee hebben genomen op excursie daar naartoe.
4: Rehabilitatie, dus resocialisatie.
3: Het zijn allemaal mannen in oranje pakken. Mm-hmm. Of oranje overals. Of zijn dat... dat zijn gewoon medewerkers van... die hebben dezelfde kleermaker.
4: Hey, ik laat jou gewoon je dingen zeggen, hoor.
3: Ja. anders nog iets?
4: Ik ga weer heel even kijken. Natuurlijk heel veel. Er was natuurlijk ook nog de persconferentie van het Nationaal Elftal. Maar dat zullen we straks nog even uitvoerig over gaan hebben.
3: Ja,
4: wat ik wel over wil hebben is dus de uitvoeringsorganisatie Justitiële Zorg, de UOJZ. Heeft dus gisteren een speciale voetbalkliniek georganiseerd op het veld van Willemstad. En de sportmiddag was bedoeld voor jongeren die vallen onder de jeugdreclassering of gezinsvoogdij van het ministerie van Justitie. En ook natuurlijk deze activiteit stond in het teken van Blue Nation.
3: Heel goed.
4: En konden ze dus niet alleen onder sport en plezier, kregen ze ook nog educatie mee. Dus dat het belangrijk is om na te denken over je toekomst en het najagen van je doelen.
3: Ja.
4: Zoals ook ons Nationaal Elftal dat heeft gedaan.
3: Heel goed. Mooi zeg. Nou, we zullen het hier maar even bij laten dan.
4: Nou.
3: Mag ik je danken?
4: Dienen, hè?
3: Bedankt.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Praza FM. jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
3: Ja, zo meteen eens even naar welk dier hoor je hier naar muziek van de Bengals.

0: Goedemorgen, goedemorgen. Buenos dias. Je hoorde TLC, No Scrubs.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Ja, vandaag in Welk dier hoor je hier? Kans op 2 beach entrance tickets voor het fantastisch fijne Blue Bay Resort. We doen daar ook nog 50 piek bij voor het Tribu pizza restaurant wat ze daar hebben. Kun je eerst pizza eten en dan het strand op. Of eerst het strand op en dan pizza gaan eten. Ja, de volgorde mag je helemaal zelf invullen. Als je dus meespeelt met welk dier hoor je hier? En vandaag in welk dier hoor je hier eentje die zowaar kan praten? Heb je dat wel eens gezien, Nelly? Een pratend dier.
2: Als je het hebt over een van mijn lievelingstekens-animatieseries, Bluey, ja. Dan wel.
0: Oké, okay. Dit is niet Bluey. Er zijn meer pratende dieren, begrijp ik.
2: Nee.
0: Nee. Dit is een pratend dier. Oké, welk dier hoor je hier?
3: En ik zocht op alle plekken, maar Hoppity was nergens. Toen zei Flop, zoek gewoon verder. En toen vond ik Hoppity. Oh. Ik hou van jou, Hoppity.
0: Oh, nou. Het is een pratend dier. Milan, nee, het is geen papegaai. Nee. Nee, ook geen mens. Nee. Dit is wel een... is dit een strikvraag? Is dit voor de papa's en de mama's die kinderen hebben in de categorie 3 tot 5 of zo? 2 tot 3, 2 tot 4?
2: Ja.
0: Jawel, ja. Oké. Okay. 675-1031. Stuur maar door. Welk dier hoor je? Ik hou van jou, Hoppity. Oh. Kom maar door. 675-1031. Brian en Tina rocken hem op Paradise.

0: Love, Brian en Tina op Paradise. Goedemorgen.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Sjoerd, goedemorgen, bon dia.
2: Goedemorgen.
0: Zo zeg, heb jij leuke plannen voor dit weekend staan?
2: Ja. Ja, ik heb een zaalwedstrijd en ik ga morgenochtend daar oefenen.
0: Wat heb je?
2: Een zaalwedstrijd.
0: Oh, een zeilwedstrijd. Oh, leuk, leuk.
2: Ja.
0: En waar gaat dat gebeuren?
2: Op het Vaanse water.
0: Lekker zeg. Ja, het is toch machtig mooi, hè, hoe ver de wind je kan brengen.
2: Ja, zeker met de harde wind van deze dagen.
0: Ja. Moet je wel uitkijken, hè, voordat je het weet, land je ergens in Venezuela.
2: Nou, ja. Er is wel controle op de boot.
0: Oké. Gelukkig. Dat is een hele geruststelling. Leuk man, ja. Nou, lekker oefenen dan voor die zeilwedstrijd. En dan als je dat hebt gedaan, wellicht even chillen billen bij Blue Bay op het strand. Met 50 piek voor Tribu, het pizza-restaurant.
2: Dat hoop ik.
0: Ja, hè? Dat zou toch leuk zijn. Kom je daar wel eens bij Blue Bay?
2: Jazeker. Soms.
0: Ja. Je moet als je er soms komt, dan blijft het bijzonder.
2: Ja.
0: Ja, als je het elk weekend doet, dan op een gegeven moment vind je het ook niet meer bijzonder, toch?
2: Ja. Blijft leuk.
0: Blijft leuk, ja. Nou, zo is dat. Alright, dan zeg welk dier hoor je hier? Laten we even luisteren nog.
3: En ik zocht op alle plekken. Maar Hoppity was nergens.
0: Och.
3: Toen zei Flop, zoek gewoon verder.
0: Nou, Sjoerd, wat heb je gehoord daar?
2: Het tv-programma van Bing.
0: Ja, wat voor dier is dat?
2: Het konijn, Bing het konijn.
0: Ja, Bing het konijn, ja! Nou, heel goed. Maar ben jij niet een beetje oud voor Bing, Sjoerd?
2: Ja, ik kijk het zelf ook niet. Ik heb een klein vriendje van 4 en die kijkt het en daarvan ken ik het.
0: Ja, dat zou ik ook zeggen, ja. Hey, gefeliciteerd man. Die pizza's en die beach entrance tickets die zijn helemaal voor jou.
2: Thanks.
0: Alsjeblieft en succes met die zeilwedstrijd, hè. Zet hem op.
2: Ja, dankjewel.
0: Yo, later.
2: Dankjewel.
0: Ai.
2: Doei.
0: Nu heb ik dus zin om met mijn lieve Lotte op de bank te gaan hangen en Bing te gaan kijken. Hè? Heerlijk, lekkere wilde plannen voor dit weekend, dat hoor je.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Met een Compaleon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compaleon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
2: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.

0: Fox.tv.
1: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com. Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek de Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there!
2: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: Zo dan, van harte goedemorgen, de vrolijke vrijdagochtend op deze 5e van juni. Het is 7:02, daarom hier Nelly met je laatste nieuwsupdate. Bondia, goedemorgen.
1: Een 17-jarige jongen uit Zwolle is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor het doodtrappen van een man. Het incident gebeurde 2 jaar geleden nadat de man een vriendin van de jongen verbaal lastig viel. De jongen confronteerde de 54-jarige man en schopte en sloeg hem meerdere keren, onder meer tegen zijn hoofd. Het slachtoffer bleek achteraf terminaal ziek te zijn en overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de rechter is zijn dood een direct gevolg van de mishandeling. De dood van het slachtoffer kan daarom aan de verdachte worden toegerekend. De jongen krijgt 8 maanden jeugddetentie en moet een schadevergoeding betalen. En de Amerikaanse dollar verliest wereldwijd terrein, hoewel de munt nog altijd de absolute nummer 1 blijft. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Internationaal Monetair Fonds en de Nederlandse Bank. Centrale banken over de hele wereld houden op dit moment relatief minder reserves in dollars aan dan 10 jaar geleden. Waar de dollar destijds nog goed was voor het overgrote deel van de internationale reserves, kiezen landen nu steeds vaker voor een mix van andere valuta. Toch hoeft de Amerikaanse overheid zich voorlopig geen grote zorgen te maken. De dollar blijft met afstand de meest dominante en belangrijkste munt in de wereldeconomie. En lokaal nieuws. Gisteravond heeft zich een ernstig incident voorgedaan bij de jeugdjustitiële

0: Dingen. Tijdens het incident zouden twee jongeren die in de inrichting verblijven mishandeld zijn. Ook werd aanzienlijke schade aangericht aan voertuigen en andere eigendommen van JJIC. De minister van Justitie noemt het incident onacceptabel. Volgens de minister zijn veiligheid, orde en stabiliteit noodzakelijk voor de begeleiding en rehabilitatie van jongeren binnen de inrichting. En vier lokale recyclingsorganisaties op Curaçao eisen een verbod op de import en lokale productie van gekleurde petflessen. Green Forest, Green Phoenix, Limpy en Paradise Recycling hebben hiervoor gezamenlijk een petitie ingediend bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. Volgens de organisaties zijn gekleurde plastic flessen binnen het huidige systeem en vrijwel onmogelijk te recyclen, waardoor ze een groeiende belasting vormen voor het milieu. De vier bedrijven hebben per direct besloten deze flessen niet meer in te zamelen. Hierdoor zullen ze voortaan op de vuilstort of in de natuur belanden, waar het afbraakproces honderden jaren kan duren. De instanties roepen de overheid op tot wetgeving, maar vragen ook consumenten, importeurs en supermarkten om nu al bewust te kiezen voor transparante of lichtblauwe petflessen die wel goed herbruikbaar zijn. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
1: Dankjewel.
2: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Ja, het rijdt relatief door op de Curaçaose wegen. Dus dat is fijn. De Krakersbijweg uiteraard, daar staat een aardige opstopping. Boah, valt op zich ook wel mee. Vanaf Il Forno sta je daar ongeveer vast. Reken daar op zo'n 10 minuten extra reistijd. Ook op de Camina Duvert-Boy Nicolina richting diezelfde Krakersbijweg staat het vast 7 minuten. En het is druk op de Winston Churchillweg richting de Bermudaweg. Daar staat het vast 5 minuten extra reistijd. En dat waren de langste opstoppingen op dit moment, volgens onze gegevens. Dan de aangepaste tijden op aankomsttijden op de luchthaven. De JetBlue Airways uit JFK, New York. Dus wat eerder dan gepland komt binnen rond 1:30 vanmiddag. En TUI 361 uit Amsterdam is ook wat eerder dan gepland. Wordt verwacht rond 2:10 deze middag.
3: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
4: It's a Friday, baby!
5: Iedere vrijdag begin je...

0: Ontdek de toekomst van woonlijnen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Nossa logré, tourne com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, a vira fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer.
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatre Vents.
3: Exactement.
4: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.

0: zitten her en der verspreid over het eiland. Onder andere bij Blue Bay. Daar kun je heel lekker gaan kijken op grote schermen met een ijskoude brasa in je hand. Naar het WK voetbal, wat elke dag weer een beetje dichterbij komt. Daarom aan de telefoon Jeroen Baldwin, sportjournalist. Goedemorgen.
1: Hey jongens, hey Nelly, goedemorgen.
0: Hey. Zeg, gisteren persconferentie met advocaat hier met onze selectie.
1: Ja, het meest bijzondere vond ik nog wel de opmerking van Tai Chong. Die zei van over de opmerking van de druk is hoog. Zei hij van ja, de druk. Een moeder met 5 kinderen die niet weet hoe ze aan de volgende maaltijd moet komen, dat is pas druk. Ja. Wij zijn gewoon aan het voetballen en dat is gewoon leuk. Nou kijk, daar krijg je gewoon kippenvel van als je dat een voetballer hoort zeggen. Dat gebeurt niet vaak. Dus,
0: nee. Dit is wel echt...
1: Shout-out zou ik tegen Tai Chong.
0: Wat fantastisch, en, down to earth. Hè? Dat, de meeste voetballers die voelen zich toch een soort van halfgod.
1: Absoluut. Die weten helemaal niet meer waar het om draait. Ik weet nog wel vroeger, ik was natuurlijk zaakwaarnemer van Elson Hooy onder meer.
0: Ja.
1: En toen hij nog in de jeugd zat bij NAC. Maar dat zag er allemaal goed uit. Toen hebben we daar heel veel gesprekken over gehoord. Ik zei, jij mag nooit een handtekening aan een kind weigeren. En je mag nooit geen tijd hebben voor de mensen die jou volgen.
0: Ja.
1: Want die betalen uiteindelijk jouw salaris. Hè. Die maken het mogelijk dat jij met voetballen je geld kunt verdienen.
0: Ja.
1: En want zo is het natuurlijk wel. Hè. Want als er geen publiek is, dan zijn er geen sponsors. En als er geen sponsors zijn, dan is er geen geld. Hè.
0: Nee.
1: En,
0: Het is überhaupt ook een beetje onnodig hè, om te arrogant te worden en zo. Hè. Je bent geen
1: piloot. Nee, maar ja, geef ze dus de kost.
0: Je hebt geen mensenlevens onder je vingers. Dus, maar nee, wat goed zeg. Goede uitspraak. Vind je nog dingen die op zijn gevallen in die persconferentie?
1: De trainers die zijn altijd meester in het open trappen van deuren natuurlijk. Kijk, we hebben allemaal Schotland, Curaçao gezien. En dan zie je dat ze in principe prima beginnen. En dat ze een goede goal scoren.
0: Ja.
1: Nou, wil niet zeggen dat dit ook zo eindigt. Maar als je dan daarna een rode kaart pakt, ja, dan kom je niet meer aan aanvallen toe natuurlijk.
0: Mm.
1: En moet je blijven verdedigen. Nou ja, en dan vliegen er nog een paar in. Goed, zo gaat het in het voetbal. Weet je, en de oefenwedstrijden zeggen dan ook weer niet zo heel veel. Ja, want dan is de druk wat Jong het over had. Het gaat niet om het echt hier, dan wordt het echt wel anders.
0: Ja.
1: In dat kader gesproken.
0: Mm-hmm.
1: Ik zag gisteren wel een heel stuk van Frankrijk Ivoorkust.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen dat ik een deel heb gezien. Waarbij je dan zoals je zou kunnen verwachten, Frankrijk het voortouw heeft in die wedstrijd. Eigenlijk wachten is op doelpunten.
0: Ja.
1: En vervolgens blijkt gewoon dat Ivoorkust een hele goede ploeg heeft. Goed voetballend ook. Met heel veel rust.
0: Ja.
1: En heel veel overleg. Technisch goed en veel power, heel veel kracht hebben de Afrikaanse landen allemaal wel. En die winnen in Frankrijk met 1-2. Nou, kom daar eens om. Dus daar kan Curaçao zich de borst voor nat maken, zomaar zeggen.
0: Ja.
1: Want dat is een hele pittige tegenstander. Kijk, dat wil niet zeggen dat ze in het echt op het WK ook zouden winnen van Frankrijk. Maar het zegt wel iets over de potentie natuurlijk van die ploeg. Overigens, zijn er misschien nog wel meer verrassingen? Want ook Irak verraste gisteren met een gelijkspel bij Spanje.
0: Oh?
1: Nou, dat zie je ook niet onmiddellijk aankomen.
0: Nee. Hoe komt dat?
1: Nou ja, en dan Ecuador. Die hebben nog maar 1 oefenwedstrijd. Dan zitten ze al in de Verenigde Staten. In Columbus spelen die tegen Guatemala. Ja. Aanstaande zondag.
0: Ja.
1: Dus daar kan Dick dan nog zijn scouts op afsturen.
0: Ja, wat fijn.
1: Om eens te kijken of daar iets mogelijk te halen valt.
0: Juist, ja. Het komt elke dag weer een beetje dichterbij, het WK voetbal. Wij zitten gunstig qua tijdzone. Jij zit in Nederland, Jeroen. Dat wordt wel even pittig, hè, met lange nachten.
1: Dat wordt af en toe pittig, ja. Want als ik kijk, voor mij is dan Duitsland Curaçao om 7 uur 's avonds. Nou, dat is natuurlijk een mooie tijd.
0: Ja, ja.
1: En tegen Ecuador is het om 2 uur.
0: S'nachts.
1: Dus dat is alweer, dat maakt het alweer weer anders. Dat maakt niet uit.
0: Daar
1: gaan we voor zitten.
0: Ga je
1: het is maar een paar weken.
0: Blijf je wakker of ga je de wekker zitten?
1: Ik denk dat ik de wekker zet. Ja. Dan ga ik gewoon even net iets vroeger slapen. Ja. Hè? Want,
0: je bent toch ook niet meer de jongste natuurlijk, hè?
1: En er moet gewerkt worden, hè? Dat ook nog.
0: Ja. Ja.
1: Maar ach joh, we hebben niet zoveel slaap nodig, wil ik maar zeggen.
0: Nee. Jeroen Baltin, dus, sportjournalist, leuk man. Maandag dan spreken wij elkander weer. En dan weten we wat de uitslag is van Curaçao tegen Aruba.
1: Heb je nog tijd voor een verhaaltje over Taye Tjong?
0: Oh ja hoor, ja.
1: Ja?
0: Ja, vertel.
1: Nou, ik was het ook. Vroeger heb ik. Ik werkte veel met Gianno Cirino op Curaçao.
0: Ja.
1: En wij hadden elkaar helemaal gevonden in voetbal. En hij had altijd een goed oog voor talenten. En dan belde hij ze op. Zei hij, ja, je moet deze komen kijken, deze komen kijken. En op een gegeven moment toen zei hij van, ja, als je op Curaçao bent. Want toen woonde ik er nog niet. Toen zei hij van, als je op vakantie bent, dan gaan we naar Taye Tjong kijken. En prima, zo gezegd, zo gedaan. Nou, ja. De jongen was toen 11. Hartstikke leuk voetballertje. Die er echt bovenuit sprong. Hij zei, ga met zijn vader praten, ga met zijn vader praten. John heette die volgens mij.
0: Ja.
1: Dus ik heb met de vader gesproken. Maar die vader wil allemaal van niks weten. Die hoefde geen zaakwaarnemers, die hoefde geen begeleiders. Die kon het allemaal zelf.
0: Ja.
1: Nou, prima. Nou, de jaren daarna een beetje blijven volgen. Als ik op het eiland was, dan ging ik eens kijken. En dan zie je dat hij zich heel goed ontwikkelt. Nou, contact met die vader gehouden als ik daar was. Maar die vond het dan hartstikke goed en nog leuk. Maar die had verder geen hulp nodig van niemand. Nou, prima. En toen was ik in Nederland dus. En toen ging de telefoon midden in de nacht.
0: Ja.
1: En kijken we, Gianno. Ja, ik dacht, Gianno. Nu even niet hoor. Maar hij bleef bellen. Ja. En toen nam ik hem toch maar op. En hij zegt van, ja, hij zegt de vader van Taye die wil met je praten. En ik zeg, oh, oké. Okay. Nou ja, ik zeg, wat dan? Ja, hij zegt, hij kan naar Feyenoord, toch? Ik zeg, ja, dat weet ik. Ik zeg, maar hij kan ook naar Barcelona. Ik zeg, oh, oké. Ja, en nou wil hij advies over wat hij moet doen.
0: Ja.
1: En ik zeg, nou, prima, dan bel ik hem wel. Dus, de volgende dag vader gebeld, gesproken. En ik heb toen geadviseerd van, ga lekker naar Feyenoord. Want de instap bij Barcelona is natuurlijk heel hoog.
0: Ja.
1: En dan moet je mentaal wel heel sterk zijn om daar overeind te blijven. Zeker als het met al die concurrentie om je heen. Is er een Feyenoord gewoon een uitstekende opleiding. Het is ook een goede leerschool in Nederland. Zeker voor een aanvaller.
0: Ja, ja.
1: Dus dan ligt alsnog de wereld voor je open.
0: Ja.
1: Bovendien had hij een dochtertje. Die deed ook een sport op een hoog niveau.
0: Ja.
1: Zei, nou, dat kan. Dat is voor haar is het ook beter in Nederland. Zit je ook niet met een taalprobleem. Zit je niet met woningen. Zit je niet met werk. Zit je niet met school.
0: Ja.
1: Nou, dat hebben ze uiteindelijk gedaan. En ik geloof binnen 2 jaar zat hij bij Feyenoord. Of vanaf Feyenoord zat hij binnen 2 jaar bij Manchester United.
0: Ja.
1: En daar heeft hij dan net niet gered. Maar ik denk dat hij nog wel stapjes gaat maken vanuit zijn positie nu.
0: Hij zit nu,
1: dat vond ik wel,
0: hij zit nu bij Sheffield,
1: heel opmerkelijk
0: toch?
1: Verhaal.
0: Sheffield zit hij nu.
1: Ja, bij Sheffield.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, ja, zit hij.
0: Ja,
1: ook mooi hoor. En, in één divisie lager natuurlijk dan de Premier League. Maar dat blijft, ik ben daar wel eens geweest. Dat blijft ook geweldig mooi om daar te voetballen.
0: Ja.
1: Maar ik ben ervan overtuigd dat hij wel op een hoger niveau weer terugkeert. En dat we hem in Europa weer gaan zien.
0: Ja.
1: Want hij kan gewoon voetballen.
0: Hij kan goed voetballen.
1: Dat zag ik niet hij toen al zien.
0: Mooi.
1: En, en nu nog steeds.
0: Ja, ja, ja. Leuk man. Nou, een mooi verhaal. Maandag graag meer van dit soort verhalen, oké?
1: Yes, sir.
0: Yo,
1: tot maandag. Goed weekend.

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
3: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
4: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
5: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
6: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
7: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
8: Met Sentoo en je eigen bank-app wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
9: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
10: Does it ever feel like you're a marketing professional just
11: speaking into the void?
10: But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. A network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply.
12: Van harte, goedemorgen. Het is Paradise op je vrolijke vrijdagochtend. Het is laat, 5:05. Hier is Nelly met je laatste nieuwsupdate.
13: Aqualectra heeft gisteren gevierd dat het hoogste punt is bereikt bij de bouw van de nieuwe Salu Power Plant. Er is op Curaçao steeds meer stroom nodig door de groei van de economie, het toerisme en de verandering van het klimaat. De nieuwe centrale moet ervoor zorgen dat de stroombetrouwbaarheid verbetert. De afgelopen weken zijn er 4 grote motoren van het Finse bedrijf Wärtsilä in de centrale geplaatst. Deze leveren samen 40 megawatt aan stroom. De bouw begon vorig jaar en Aqualectra verwacht dat de centrale eind dit jaar de eerste stroom gaat leveren. En gisteravond heeft zich een ernstig incident voorgedaan bij de jeugdjustitiële inrichting Curaçao, beter bekend als JJIC. Volgens informatie van het ministerie van Justitie wist een vader met zijn zoons het terrein van de inrichting binnen te dringen. Tijdens het incident zouden 2 jongeren die in de inrichting verblijven mishandeld zijn. Ook werd aanzienlijke schade aangericht aan voertuigen en andere eigendommen van JJIC. De minister van Justitie noemt het incident onacceptabel. En 4 lokale recyclingsorganisaties op Curaçao eisen een verbod op de import en lokale productie van gekleurde petflessen. Greenforce, Limpie, Green Phoenix en Paradise Recycling hebben hiervoor gezamenlijk een petitie ingediend bij het ministerie van Gezondheid. Volgens de organisaties zijn gekleurde plastic flessen binnen het huidige systeem vrijwel onmogelijk te recyclen, waardoor ze een groeiende belasting vormen voor het milieu. De instanties roepen de overheid op tot wetgeving. We vragen ook consumenten, importeurs en supermarkten om nu al bewust te kiezen voor transparante of lichtblauwe petflessen die wel goed herbruikbaar zijn. En internationaal nieuws. In de Amerikaanse staat Texas is voor het eerst sinds 1966 de beruchte schroefwormvlieg opgedoken.
12: Wat?
13: De vleesetende parasiet die eitjes legt in open wonden van warmbloedige dieren en binnen 2 weken dodelijk kan zijn, werd ontdekt bij een kalfje. De Amerikaanse overheid neemt de zaak hoog op en heeft direct tientallen miljoenen dollars uitgetrokken om een uitbraak te voorkomen. Rondom de boerderij is een quarantainegebied van 20 kilometer ingesteld. Dieren mogen het gebied niet zomaar verlaten. Om de vlieg te bestrijden wil de VS miljoenen onvruchtbare vliegen uitzetten om de voortplanting te stoppen. De Amerikaanse landbouwminister benadrukt dat er vooralsnog geen reden is tot paniek.
12: Weet je, het is ook wel een beetje cru, vind je niet?
13: Waarom?
12: Onvruchtbare vliegen uitzetten om die andere vliegen om de tuin te leiden. Dat ze verliefd worden op iemand die blijkt dan niet vruchtbaar te zijn.
13: Nee, maar dan is het niet zo erg. Want dan, als ze paren met een onvruchtbare vlieg, dan komen er gelukkig geen eitjes uit. En dan verdwijnt de populatie. Dus dat is eigenlijk wel heel slim.
12: Ja, ja.
13: Maar nu worden dus vliegenfabrieken gebouwd, waar dus die onvruchtbare vliegen worden gekweekt. En daarvoor heeft het land dus 21 miljoen dollar voor uitgetrokken.
12: Zo.
13: En dat is om maar eentje in het zuiden van Mexico te bouwen.
12: Jeetje.
14: De ochtendkrant van Nelly.
12: Wat geld voor een vliegenfabriek.
13: Ja, maar er komt nog eentje, maar dan in Texas. En weet je hoeveel die gaat kosten?
12: Nee.
13: 750 miljoen dollar.
12: Jeetje. Nou, en dan heb je wel wat.
13: Fabriek die onvruchtbare kan kweken.
12: Ongelooflijk, ja.
13: Maar ja, de schade is wel enorm, hoor.
12: Want, ja, ja.
13: Toen dit gebeurde, dus jaren geleden, toen werden al die... al het vee ging dus dood. Dat is natuurlijk ook een ontzettend grote economische schade voor de boeren.
12: Ja. Hey, zeg, wat staat er in onze ochtendkrant opgeschreven vandaag?
13: Ja, goede vraag. In de kranten onder andere dat Curaçao en de Dominicaanse Republiek nog nauwer gaan samenwerken. Op dit moment is onze minister van Economische Ontwikkeling, Roderick Middelhoff, in Santo Domingo. Daar heeft hij een nieuw samenwerkingsverband getekend met de Dominicaanse minister van Buitenlandse Zaken. En de nadruk ligt op meer handel, investeringen en betere vliegen en vaarverbindingen tussen de eilanden. Maar ook wil Curaçao dus de visumplicht voor reizigers uit de Dominicaanse Republiek afschaffen. Volgens de regering moeten dus zorgen voor een flinke impuls voor het toerisme en de economie. En daarnaast heeft Curaçao ook zijn steun uitgesproken voor een nieuw economisch bondgenootschap voor Caribische eilanden. Om zo samen te werken aan duurzame groei in de regio.
12: Ja.
13: En verder in de krant ook een bericht over Deportivo Santa Rosa. Die heeft zich gekwalificeerd voor de hoogste divisie van het Curaçaose voetbal. Gisteravond won de ploeg in het regionaal Jean Francisca Stadion de finale van de tweede divisie met 2-1 van Vesta. En de grote man bij Santa Rosa was Camilo Cervantes, die beide doelpunten voor zijn rekening nam. De krant schrijft, dit is dan volgens mij Vigilante, die schrijft: hoewel het niveau van de finale te wensen overliet, deed dat niets af aan het feestgedruis. Na het laatste fluitsignaal barstte er een groot vuurwerk los in het stadion om de promotie te vieren. En even kijken, Sub die is dus gedegradeerd. En volgende week woensdag op 10 juni wordt het Curaçaose voetbalseizoen definitief afgesloten met de finale in de derde divisie. Net op tijd voor de aftrap van het WK-voetbal. Nou, ja, dat is natuurlijk ook mooi. Verder in de kranten in het Antilliaans Dagblad ook nog het bericht wat gisteren bekend werd van het vonnis over de dierenarts die terug weer in dienst moet bij de overheid. Het gaat om, nou, waar is het bericht? Hier is het. Jennifer Nicolina, dus in de uitspraak van de Raad van Beroep is dus gisteren vastgesteld dat het ontslag van Jennifer Nicolina onterecht was. Dit was eigenlijk hetzelfde als het bericht van eerder over het hoofd van de veterinaire zaken. Arnold Dorkasing, die is dus, was toen ook in het gelijk gesteld. En het gaat eigenlijk om hetzelfde. Het gaat over die puppies die toen uit de Dominicaanse Republiek werden meegenomen. En die werden toen
12: meteen ingeslapen, toch? Ja.
13: En onder andere dus omdat er geen geschikte quarantainefaciliteit aanwezig is voor dieren die mogelijk met hondsdolheid zijn besmet. En de eigenaren wilden de dieren niet terugsturen naar de Dominicaanse Republiek. En daarom heeft Nicolina ze toen laten inslapen. En de rechter is van oordeel dat geen verwijt kan worden gemaakt. Ze heeft gehandeld in overleg met het hoofd van de veterinaire dienst. En conform de regels uit de wet, het beleid en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur gehandeld. Dus je kan haar dus daarvoor niet straffen en zeker niet ontslaan.
12: Nee.
13: Er wordt haar verder ook verweten dat ze spullen zou hebben meegenomen uit het kantoor van de veterinaire dienst. Wat betreft haar persoonlijke spullen, zoals collegedictaten, levert dat volgens de rechter ook geen plichtverzuim op. Ze had wel geen medicijnen mogen meenemen uit het kantoor. Dat had zij ook gedaan, maar dat had ze gedaan op verzoek van van haar hoofd van dienst, die toen zelf niet op kantoor mocht komen omdat hij was geschorst. En dat levert wel plichtverzuim op, maar dat is niet voldoende om haar ontslag te rechtvaardigen.
12: Nee.
13: Dat is niet oké. Dat is geen reden voor ontslag.
12: Jeetje.
13: En er kan ook niet worden afgeleid dat ze onbekwaam is of dat ze ongeschikt is voor haar functie. Dat is ook allemaal niet waar. Zij wil heel graag terug, maar ze begrijpt ook wel dat het misschien moeilijk is. De rechter heeft ook gezegd dat de partijen met elkaar in overleg moeten om te kijken hoe zij haar werk kan hervatten. En de afspraken die ook nog moeten worden afgewikkeld, zoals achterstallige beloonbetaling. Op dit moment heeft ze geen werk, dus zij wil heel graag weer aan de slag. Dat is in de kranten.
12: Je gaat dan toch niet terug daar naartoe, zou je zeggen?
13: Kijk, je hebt nu wel een vonnis. En daarin stelt dus. Ik denk dat er. En ik hoop ook dat de overheid misschien dan erkent van: oké, er moet geïnvesteerd worden in bepaalde faciliteiten bij de veterinaire zaken. En misschien is deze persoon wel de geschikte persoon daarvoor om dat te doen. Omdat zij dus ook wel beseft wat er kan gebeuren. Niet alleen als ze beseft, maar dat zij ook uit eigen beweging. Dat ze uit eigen ervaring weet. Dat er dus gewoon betere dingen geregeld moeten worden. Ja, ik weet dat ik moet afronden. Maar er is nu ook een nieuwe minister van Gezondheid. Als haar collega's haar terug willen hebben en zij ook gemotiveerd is om het werk te doen, waarom niet?
12: Nee, zo is dat. Dankjewel.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
15: Heel de dag uit volle borst.
12: Ja, meebrullen nu. Uit je tenen laat het maar komen met de Backstreet Boys.

It's a Paradise, 103.1 FM op deze vrolijke vrijdagochtend. Als je onderweg bent richting je werk op dit moment in de auto, geef dan nog maar even een tikkie gas bij, want het is vandaag de internationale dag van het milieu. Hou er even rekening mee, ja. Denk even aan de bloemen en de bomen en de plantjes en de bijtjes.

0: pessimist.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
2: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
4: Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
5: Oh, buurman, wat doet u nu?
6: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
5: Maar bedoel je?
6: Ja, ik kon er gewoon niet vanaf blijven. Het glanst zo mooi.
5: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
6: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
5: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
6: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
5: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
7: Hallo?
8: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
7: Hi Tina.
8: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
7: Oké.
8: Je hypotheek is goedgekeurd.
7: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
9: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
10: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
9: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
11: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
12: Van harte, goedemorgen. Je luistert naar Paradise 103.1 FM op je vrolijke vrijdagochtend. Het is precies 8 uur en daarom aangeschoven Nelly met je laatste nieuwsupdate.
13: De rechtbank in Den Haag heeft een vrouw uit Naaldwijk veroordeeld tot 7 jaar cel voor medeplichtigheid aan een oorlogsmisdrijf. De vrouw reisde in 2014 met haar minderjarige kinderen naar Syrië en liet daartoe dat haar 14-jarige zoon werd gerekruteerd als kindsoldaat voor de IS. De jongen kwam 2 jaar later om het leven bij gevechten. Volgens de rechtbank heeft de vrouw het extremistische gedachtegoed volledig omarmd en ook haar jonge dochter laten trouwen met een IS-strijder. Het is de eerste keer in Nederland dat iemand is veroordeeld voor medeplichtigheid aan het inzetten van kindsoldaten. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechter hield er wel rekening mee dat de vrouw na de val van het kalifaat al jarenlang in erbarmelijke detentiekampen heeft vastgezeten. En in de Sahara-woestijn in Niger zijn 49 mensen omgekomen door uitdroging. De slachtoffers zaten in een vrachtwagen die op een zeer afgelegen plek met pech stil kwam te staan. De groep was op de terugweg van een moslimfestival in buurland Mali, maar strandde op 80 kilometer van het dichtstbijzijnde dorp. De chauffeur en passagiers probeerden het voertuig nog te repareren, maar dat mislukte, waarna het water snel opraakte in de extreme hitte. 2 inzittenden wisten te overleven door 80 kilometer te lopen om hulp te halen. Voor de rest van de passagiers kwam die hulp helaas te laat. Tijdens de reddingsactie stuitte de hulpdiensten overigens nog op een tweede vrachtwagen met pech. De 60 inzittenden van dat voertuig konden wel op tijd worden gered. En lokaal nieuws. 4 lokale recyclingsorganisaties eisen een verbod op de import en lokale productie van gekleurde petflessen. Green Force, Limpy, Green Phoenix en Paradise Recycling hebben hiervoor gezamenlijk een petitie ingediend bij het ministerie van GMN. Volgens de organisatie zijn gekleurde plastic flessen binnen het huidige systeem vrijwel onmogelijk te recyclen, waardoor ze een groeiende belasting vormen voor het milieu. De instanties roepen de overheid op tot wetgeving, maar vragen ook consumenten, importeurs en supermarkten om nu al bewust te kiezen voor transparante of lichtblauwe petflessen die wel goed herbruikbaar zijn. En Aqualectra heeft gisteren gevierd dat het hoogste punt is bereikt bij de bouw van de nieuwe Salu Power Plant. Er is op Curaçao steeds meer stroom nodig door de groei van de economie, het toerisme en de verandering van het klimaat. De nieuwe centrale moet ervoor zorgen dat de stroombetrouwbaarheid verbetert. En de afgelopen weken zijn er 4 grote motoren van het Finse bedrijf Wärtsilä in de centrale geplaatst. Deze leveren samen 40 megawatt aan stroom. De bouw begon vorig jaar en Aqualectra verwacht dat de centrale eind dit jaar de eerste stroom gaat leveren. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.co.
12: Dankjewel.
11: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
12: De langste file op dit moment staat by far op de, hoe kan het er anders, de Caracas-Bijweg richting de stad. Reken daar op zo'n 11 minuten extra reistijd, gemiddeld op dit tijdstip. De weg naar Santa Catarina vanaf het kruispunt met de Kaya Amsterdam tot aan de rotonde van Santa Rosa. Daar staat het vast 6 minuten. De Winston Churchillweg richting de Schottengatweg Noord vanaf Dijn. Daar reken je op zo'n 6 minuten extra reistijd. En de Caminda Brievengat richting Santa Rosa. 5 minuten meer dan normaal op dit tijdstip. Dan de aangepaste aankomst.

0: BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us there, where technology and excellence come together.
1: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Stel je voor. Nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar. En we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert...
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
6: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
1: Oh ja, meebrullen dan met Toto. Je hoort Afrika op je vrij.

Jessica hoorde je op Paradise 103.1 FM. How will I know? Op je vrijdagochtend. Tikkeltje fout misschien wel, maar lekker meebrullen. Kan geen kwaad. Heb jij het al gedaan? Dat is de grote vraag. Heb jij al een Blue You gemaakt? Dat is hartstikke leuk. Hebben we met onze vrienden van Corendon gelanceerd afgelopen week. Om de Blue Wave online toch een klein beetje aan te moedigen. Hè. Kun jij een selfie uploaden? Dan word je binnen een halve minuut omgeturnd tot jouw variant van Captain Blueface. Dat is de super supporter. Hè. Het symbool voor de Blue Wave. Dat is die kale blauwe man met die grote blauwe baard. Ook jij kan in zijn schoenen komen te staan. Dat is hartstikke leuk en ludiek. Een kleine make-over. Hoe jij eruit ziet als Captain Blueface. Je kan trouwens ook, als je geen zin hebt om een baard te krijgen, kun je de baard ook uitzetten. Dan kun je zeggen, ik wil gewoon alleen een blauw gezicht krijgen. Dat is vele verzoeken dan toch maar toegevoegd. Er waren veel mensen die vonden zichzelf niet echt de persoon voor een grote baard. Dus vooruit dan maar. Dus check het maar even op de website blue-you.com. Dat is blue-you.com. En wij zijn natuurlijk ook reuze benieuwd hoe jij eruit ziet in het blauw. Dus als je dat hebt gedaan, stuur dan even een WhatsAppje naar 675-1031 met jouw Blue You creatie. Blue-you.com, doe dat maar eventjes. Is hartstikke leuk. Leuke online gekte. En het wordt echt al in grote getale gedaan. Ik geloof dat we nu op een paar duizend creaties al zitten. Dus het wordt lekker opgepikt. Het is leuk om te zien. Paradise FM op de vrijdagochtend.

0: Het is Billy Paul op Paradise. 103.1 deze lekkere vrijdagochtend. Zeg, zo meteen naar het laatste Paradise nieuwsoverzicht met Nelly. Met vandaag onder andere alles over Aqualectra.
1: Ik hoop het.
0: Oké, nou, ik ben benieuwd.
2: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

0: de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% getuigen.

0: Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Coco Speech,

0: vroeg tot zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Jan Tiel Beach.
1: It's a Friday, baby!
2: Iedere vrijdag begin je...

0: Club.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
3: Zo dan, van harte goedemorgen, de vrijdagochtend. Hij is al lekker ver onderweg aangeschoven voor het nieuws van 8:30. Is Nelly Roze, bon dia.
4: Aqualectra heeft gisteren gevierd dat het hoogste punt is bereikt bij de bouw van de nieuwe Salu Power Plant. Er is op Curaçao steeds meer stroom nodig door de groei van de economie, het toerisme en de verandering van het klimaat. De nieuwe centrale moet ervoor zorgen dat de stroombetrouwbaarheid verbetert. En de afgelopen weken zijn er 4 grote motoren van het Finse bedrijf Wärtsilä in de centrale geplaatst. En deze leveren samen 40 megawatt aan stroom. En gisteravond heeft zich een ernstig incident voorgedaan bij de jeugdjustitie inrichting Curaçao, beter bekend als JJIC. Volgens informatie van het ministerie van Justitie wist een vader met zijn zoon het terrein van de inrichting binnen te dringen. Tijdens het incident zouden 2 jongeren die in de inrichting verblijven mishandeld zijn. Ook werd aanzienlijke schade aangericht aan voertuigen en andere eigendommen van JJIC. De minister van Justitie, Sjalten Hato, noemt het incident onacceptabel. En 4 lokale recyclingsorganisaties op Curaçao eisen een verbod op de import en lokale productie van gekleurde petflessen. Green Force, Limpy, Green Phoenix en Paradise Recycling hebben hiervoor gezamenlijk een petitie ingediend bij het ministerie van GMN. Volgens de organisaties zijn gekleurde plastic flessen binnen het huidige systeem vrijwel onmogelijk te recyclen, en waardoor ze een groeiende belasting vormen voor het milieu. En de instanties roepen de overheid op tot wetgeving, maar vragen ook consumenten, importeurs en supermarkten om nu al bewust te kiezen voor transparante of lichtblauwe petflessen die wel goed herbruikbaar zijn. En nieuws uit Nederland. In de Apenhul is vandaag orang-outang Kevin op 43-jarige leeftijd ingeslapen. De gezondheid van de bekende mensaap was al langere tijd broos door een afwijkend skelet, waardoor bewegen steeds moeilijker werd. Om hem verder lijden te besparen heeft het Apeldoornse dierenpark besloten hem te euthanaseren. Omdat de orang-outang in het wild ernstig wordt bedreigd, heeft de Apenhul het sperma van Kevin veiliggesteld. Kevin had tijdens zijn leven geen nakomelingen die overleefden, maar op deze manier kan hij na zijn dood via kunstmatige bevruchting hopelijk alsnog bijdragen aan het voortbestaan van zijn soort.
0: De ochtendkrant van Nelly.
3: Wat spelen wij toch als mensen voor God, hè? We gaan vliegenfabrieken bouwen om vliegenplagen te bestrijden met nepvliegen. Nee, met onvruchtbare vliegen. We gaan de zaad van een orang-outang invriezen. Ik geef verder geen oordeel, het is alleen een constatering.
4: Ik wil zeggen, nou, God heeft ons het denkvermogen gegeven om dit soort dingen te bedenken.
3: Ja.
4: Zodat we beter voor zijn...
3: Voor zijn planeet kunnen zorgen, ja. Maar ja, soms, ik ben er helemaal niet op tegen, hoor. Maar soms gaat het wel een beetje ver. Je hebt dus nu ook veel mensen die... Mensen die willen dan een kindje krijgen. En die willen dan per se een bepaald geslacht. Of een jongetje of een meisje. En dan gaan ze naar bepaalde klinieken. En dan wordt het zaad bij het eindje gestopt. En dan wordt er gekeken of het een jongetje is of een meisje. En als de papa en de mama graag een meisje willen. En dan komt een jongetje. Dan wordt die meteen weg. Dat vind ik wel een beetje ver gaan, hoor.
4: Maar dat is niet overal nog toegestaan, hè? Volgens ethische...
3: Nee, zeker niet. Nee, maar er zijn wel landen waar dat gebeurt, waar dat mag. En daar gaan dan mensen die gaan daar naartoe om het voor elkaar te krijgen.
4: Ja, in Nederland hebben ze dat wel aangescherpt ook, hè, met die regels als je dan naar het buitenland gaat voor dat soort dingen.
3: Ja.
4: Ja, nou oké. We gaan wat in de kranten staat. Niks over kunstmatige inseminatie. Maar wel over de tweede dag van het werkbezoek aan Colombia. Van de Curaçaose minister van Gezondheid, Tyron Boekhout. Die is samen met vertegenwoordigers van SVB. Heeft hij de Clinica Colsanitas bezocht. En het bezoek is dus onderdeel van zijn missie om concrete oplossingen te vinden voor de lange wachtlijsten in de specialistische zorg waar Curaçao momenteel mee kampt. Er is gesproken over samenwerkingsmogelijkheden met Colombiaanse zorginstellingen, zoals kennisuitwisseling, steun van medisch specialisten en het mobiel inzetten van medische expertise om de toegang tot de zorg op Curaçao te versnellen en te verbeteren. Nou, de delegatie kreeg presentaties over het patiëntgerichte zorgmodel van Colsanitas, dat zich kenmerkt door digitale innovatie, kwaliteitscontrole en ook een geïntegreerd netwerk van medische disciplines. Nou, dat was een heel mooi verhaal allemaal dat ze kregen. Er zijn ervaringen uitgewisseld over universele uitdagingen in de gezondheidszorg, zoals de stijgende vraag naar specialistische zorg, personeelstekorten en ook de noodzaak om zorg toegankelijk, kwalitatief goed en ook betaalbaar te houden.
3: Ja.
4: In de Vigilante een bericht over de uitvoering van het landspakket. Op Curaçao loopt deze op het gebied van financieel beheer een flinke achterstand op. Om dit te herstellen is er een verbeterprogramma opgezet. Het moet zorgen voor betere sturing en ook ondersteuning van de lopende projecten. Zo is het programma om de overheid beter te laten functioneren herstart onder de naam Future Proof Organization. En de geplande hervormingen kunnen niet volledig binnen de looptijd van het landspakket worden afgerond. Wel start komend jaar nog de tweede fase van een quick scan om organisatieontwerpen per ministerie te maken. En dan wordt er eigenlijk gekeken van wat beter kan. En ook wordt er gewerkt dus ook aan een gezamenlijk actieplan voor de Belastingdienst en de douane. Nou, er is ook nog heel veel andere dingen wat dit jaar dan nog moet worden goedgekeurd. Zo zijn er grote uitdagingen bij het op orde brengen van de overheidsadministratie, zoals de betrouwbaarheid van personeelslasten. De deadlines hiervoor zijn verschoven naar eind 2027 of zelfs 2028, maar omdat dit dan weer na de einddatum is van de huidige onderlinge regeling met Nederland, moet er dus nog worden besloten over een eventuele verlenging. Maar er is ook wel goed nieuws te melden, want er is wel vooruitgang geboekt met een wetsvoorstel voor het speciaal onderwijs dat inmiddels bij het parlement ligt. En ja, hierin staat onder meer dat docenten in het speciaal onderwijs aan extra competenties moeten voldoen. En daar is ook een heel plan voor. Er wordt ook gewerkt aan modernisering van allerlei wetgeving en toezicht op sociale verzekeringen. En ze hebben het natuurlijk ook over die draagkrachtstudie in de toeristische sector. En dan moet er ook een toekomstvisie worden ontwikkeld. En daar zitten we al lang op te wachten. Waar we ook op zitten te wachten is de gospelzangeres Tasha Cobbs, Leonard. Ze zou eigenlijk gisteren al op Curaçao aankomen, maar haar vlucht is gewijzigd. En de organisatie heeft aan Vigilante laten weten dat de zangeres vandaag aankomt. En dan moet ze vanavond alweer op het podium staan in het Curaçao Festival Center, waar inmiddels alle voorbereidingen zijn getroffen voor haar concert. Ze is een hele bekende Amerikaanse gospelzangeres, dus ik verwacht ook heel veel mensen daar bij het Curaçao Festival Center.
3: Ben jij een beetje van de gospel? The Lord of Mercy!
4: Er zijn wel nummers. Ik moet wel eerlijk zeggen, het is goed dat je me er weer aan herinnert. Als je nu kijkt naar mijn playlist op mijn telefoon, dan komt er niet veel gospel meer daarin voor.
3: Nee.
4: Maar dat komt ook omdat ik niet kerkgaand op dit moment ben.
3: Oké.
4: Dus daar zal het wel aan liggen.
3: Ik vind het altijd wel heel gezellig of zo. Heel,
4: gospel?
3: Ja, heel vrolijk klinken.
4: Het ligt eraan naar welk muziek je luistert dan. Er zijn verschillende.
3: Ja, van die swingende. Dat zie je. Het is een hele podium in de kerk vol staan met zangeressen.
4: Mm-hmm. Maar je hebt ook een ander soort gospelmuziek. Maar het gaat eigenlijk meer om religieuze muziek. Maar zij brengt wel hele. Is het? Ja, ik kan niet zingen. Misschien moeten we straks later even heel kort even iets van haar laten horen.
3: Okay.
4: Maar je geeft me een tip voor dit weekend om een playlist weer even op te schonen.
3: Ja. Heel goed. Alright. Hierbij later of heb je nog een leuke?
4: Want we kregen haar niet te pakken aan de telefoon.
3: Nee.
4: Magali George. Of Magali van der Bunt George.
3: Ja.
4: En dat ging dus over die expositie die morgen bij Gallery 9 te zien is. Van het beeldhouderscollectief van het Curaçaos Museum. Daar staat ook een artikel over in de krant. En morgen is dus de opening bij Gallery 9 in Sebastopolstraat in Otrobanda. Daar gaan al die beeldhouders gaan dan hun nieuw werk laten zien. Het is niet alleen in steen, maar ook houtwerk is te zien. Waaronder natuurlijk ook Magali, Monique Harbers, Marco van der Heijden. En zo zijn er nog meer. Zelfs Keir de Lanoy, die is volgens mij nieuw bij het collectief. Dus een jonge kunstenaar. En zo zijn er nog meer. En het dus schijnt kennelijk heel mooi te zijn. Ik heb een paar foto's gezien in de krant. Mm-hmm. Mooi werk. Dus zeker een aanrader.
3: Nou,
4: en dan kun je ook de kunstenaars ontmoeten.
3: Enig. Wat leuk. Ga dat maar doen. Mag ik je danken? Bedankt.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks. Dit is Praza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
3: Nou, en uit volle borst, dat kun je zeker. Met Seal Crazy is hier.

0: Dit is Maria Mena. Just hold me now. Wow.
1: Het Laura woord van de dag.
0: Nelly Rossa, je bent erin gedoken in de Laura-app, die trouwens gratis te downloaden is in de app stores van de iPhone en van de Android. Ja. Windows Phone, bestaat dat eigenlijk nog?
2: Ik heb er geen.
0: Ik ook niet. Ik heb er ooit wel eens eentje gehad. Een Nokia Windows Phone. Dat is al lang geleden. Goed, zeg het woord van de dag. Wat is dat vandaag?
2: Mossa.
0: Mossa? Mossa. In iets meer context?
2: Nee, het is dus niet het tegelbedrijf in Nederland. Daar hebben ze een passie voor keramiek al meer dan 140 jaar. Nou, daar gaat het dus niet om. Al is het bedrijf zit in Maastricht.
0: Ja.
2: En wist je dat de Latijnse naam voor de stad Maastricht is Mossa Trajectum?
0: Nee.
2: Oké, okay, nou, het is gewoon een site-info. Het is niet per se, ik verwijs ook niet naar Mossa Canya.
0: Nee.
2: Ik verwijs dus dat lekker heerlijke restaurant in Penstraat. Ik verwijs ook niet naar Playa Chong Mossa. Ken je die?
0: Nee.
2: Dat is weer bij San Juan.
0: Oké. Okay.
2: Dat is kennelijk een van de leukste kleine, het is echt een heel intiem strandje waar je geweldig kunt duiken, zwemmen, genieten.
0: Ja.
2: Dat bedoel ik ook niet. Maar jouw dochter is een Mossa.
0: Mijn dochter is een prachtige jonge dame.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jonge dame, inderdaad. Meisje.
0: Ja.
2: Mossa.
0: Ja, ja, ja. Mossa, nou wat leuk zeg. M-O-S-A.
2: Ja, M-O-S-A, dat is Mossa.
0: Ja. Mag ik jou danken, mijn Mossa?
2: Nee, ik ben geen jonge dame meer.
0: Wat zei je?
2: Ik ben geen jonge dame meer.
0: Nou, je bent zo oud alsof je je voelt, hè? Ja. Nou ja. Dan, dame, Sa. Mag ik je danken, Sa? Paradise, One Republic is dat bijna weekend. Johnny Heights, yes, hoor je nu?

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles. Where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
2: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
3: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
4: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
5: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
6: Hé, hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
7: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
6: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
7: Precies! En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging, oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA-huismerk. Altijd betaald.

hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Aqualectra heeft het hoogtepunt bereikt in de bouw van de nieuwe Salu Power Plant. De centrale krijgt een capaciteit van 40 megawatt en wordt uitgerust met 2 transformatoren. De bouw begon in 2025. Aqualectra verwacht eind dit jaar de eerste stroom te leveren, wat bijdraagt aan een stabieler elektriciteitsnet op het eiland. 4 recyclingorganisaties op Curaçao vragen een verbod op gekleurde petflessen. Green Force, Green Phoenix, Limpy en Paradise Recycling hebben een petitie ingediend bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. Ze stellen dat deze flessen moeilijk te recyclen zijn en roepen consumenten en supermarkten op om over te stappen naar transparante of lichtblauwe flessen. Dan nog internationaal nieuws. De Libanese parlementsvoorzitter Nabi Berri zegt dat Hezbollah zich kan terugtrekken uit het zuiden van Libanon, mits Israëlische militairen ook vertrekken. Berri, bondgenoot van Hezbollah, is kritisch over de afspraken die Israël in de Verenigde Staten met Libanon maakte over een mogelijk bestand. Hij pleit voor een onvoorwaardelijk staakt het vuren en een terugtrekking van Hezbollah tot boven de rivier de Litani. Jaap van Dissel, voormalig voorman van het Outbreak Management Team, zei dat adviesvragen over coronamaatregelen soms zo specifiek waren dat hij zich kriegelig voelde. Hij benadrukte dat het OMT niet altijd in staat was om deze vragen te beantwoorden, zoals het bepalen van sluitingstijden van supermarkten. Van Dissel merkte op dat politieke keuzes, zoals de opening van bioscopen en restaurants, niet aan het OMT waren. Asielminister Bart van der Brink zegt dat gemeenten die geen asielopvang willen regelen in gesprek moeten met buurgemeenten. Dit geldt ook voor Maassluis, waar de nieuwe coalitie heeft besloten geen plaatsen voor asielzoekers te creëren. Burgemeester Jack de Vries is tegen dit voornemen en benadrukt dat de gemeente zich aan de spreidingswet moet houden. Momenteel worden er nog 140 asielzoekers opgevangen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
3: Coeurblue, let us surprise you.
4: Ik ben bijna jarig.
5: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
4: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
5: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
6: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
4: Helemaal toppie.
7: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
4: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuinmal

0: Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Yes, lekker meebrullen op je vrijdagochtend met Pink zometeen. Eerst hier Michael Jackson. Paradise.

0: de Spice Girls.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Op je vrolijke vrijdagochtend nog één dagje buffelen voor de baas. En dan staat dat weekend alweer voor de deur. Vandaag in de muziekquiz een hele leuke prijs. Namelijk 500 piek te besteden bij Loods 1. Een waardebon voor de meubelhandel. Kun je lekker besteden aan vloerkleedjes, bijzettafeltjes. Noem het maar op. Allemaal leuke dingen daar te krijgen bij Loods 1. Luister en huiver. Opgave die gaat er zo aan toe.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Oh, wat was het ook alweer? Kom me wel bekend voor. 675-1031, dat is ons WhatsApp-nummer 675.

0: Lekker hè? Je zingt ze de hele dag mee uit volle borst. Zo ook deze Rehannon van de Fleetwood Mac op Paradise 103.1 FM. Zometeen naar je laatste Paradise nieuws update en ook muziek van Donna Summer en Lauryn Hill. Ga je horen.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: via paradisefm.cw.
1: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com.
6: Mama, wow, la noza llega.
5: Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
7: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
8: Vida Nova Group, bringing plans to life.
9: Chifi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox, Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat, 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
10: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
11: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pieter Maai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
12: We've got it. Ook Cos Plus vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.

0: nieuws van 9:30.
1: Curaçaose schutters boeken sterke resultaten in Europa. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het Curaçaose schietteam heeft eind mei indruk gemaakt tijdens een internationale campagne in Europa. Het team nam deel aan een internationaal toernooi in België en werkte daarna trainings- en competitiedagen af in Nederland. 3 atleten vertegenwoordigden Curaçao in de discipline 10 meter luchtpistool. Het gaat om Michaela Huizer, Philip Ilhage en Paulo Rodriguez. Michaela Huizer zorgde voor een van de opvallendste prestaties van het toernooi. In België schoot zij een persoonlijk record van 500 punten, goed voor een 7e plaats bij de dames. Ook Philip Ilhage liet zich sterk zien. Hij plaatste zich op alle 3 de wedstrijddagen voor de finale en bereikte bovendien de superfinale. En op de 2e dag van zijn werkbezoek aan Colombia heeft de Curaçaose minister van Gezondheid, Tyron Boekhout, samen met vertegenwoordigers van de SVB een bezoek gebracht aan de Clinica Colsanitas. Het bezoek maakt deel uit van zijn bredere missie om oplossingen te vinden voor de lange wachtlijsten in de zorg op Curaçao. Tijdens het bezoek werd gesproken over mogelijke samenwerking met Colombiaanse zorginstellingen. Daarbij kwamen onder meer kennisuitwisseling, ondersteuning door medisch specialisten en de inzet van mobiele medische expertise aan bod. Met als doel de toegang tot zorg op Curaçao te verbeteren en te versnellen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
0: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.

0: CW.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Migudu, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je woont je zo weer in Suriname.
4: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
5: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
7: Ja, en het volle borst. Zo meteen met Donna Summer naar deze van Lauryn Hill.
8: Paradise FM. Jouw.

op Paradise op je vrolijke vrijdagochtend. En dat is lekker zeg, hè. Lekker die radio aan op de vrijdagochtend. Ook op de zaterdagochtend. Dan hoor je onze grote vriend Erik Hagedoor met het 80s en 90s weekend. Lekker een trip down memory lane. Om de boodschapjes bij te doen. Om lekker rustig wakker te worden met zijn fijn stemgeluid. En om hier en daar wat herinneringen op te doen. Want hij draait ze ook, hè, die pareltjes die je al heel lang niet hebt gehoord. Wat dacht je van deze? Ook leuk. Mooney op Paradise. Doof.

Hoort, dan weet je dat het weekend nooit meer lang kan duren. Around the world hoorde je op Paradise. Als ik jou voor vandaag één leuke hint mag meegeven, één leuke tip, ga even als je een momentje hebt op je telefoon naar blue-u.com. Het is blue, blauw op zijn Engels, streepje you, jij op zijn Engels.com. Upload daar je selfie en dan komt er een versie van jou als Captain Blueface uitgerold in het kader van de Blue Wave, die dit weekend nog de uitzwaaiwedstrijd spelen tegen Aruba en dan richting het wereldkampioenschap voetbal gaan. Wow! En jij als echte Captain Blueface kan ze aanmoedigen. Online dan wel. Of je moet je gezicht echt helemaal blauw gaan sminken. Maar er is één man die dat doet. En zijn naam is Captain Blueface. Jij kan hem op internet een klein beetje, nou ja, steunen, zullen we maar zeggen. En daarmee ook de Blue Wave. Check het maar snel op blue-u.com. Zometeen, Jeremy Kesseler. Ik wens je een lekker weekend en tot maandag.

0: Stel je voor. Nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar. En we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
4: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
5: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent, bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden, van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
6: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
7: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Aqualectra heeft het hoogtepunt bereikt in de bouw van de nieuwe Salu Power Plant. De centrale krijgt een capaciteit van 40 megawatt en wordt uitgerust met 2 transformatoren. De bouw begon in 2025. Aqualectra verwacht eind dit jaar de eerste stroom te leveren, wat bijdraagt aan een stabieler elektriciteitsnet op het eiland. 4 recyclingorganisaties op Curaçao vragen een verbod op gekleurde petflessen. Green Force, Green Phoenix, Limpy en Paradise Recycling hebben een petitie ingediend bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. Ze stellen dat deze flessen moeilijk te recyclen zijn en roepen consumenten en supermarkten op om over te stappen naar transparante of lichtblauwe flessen. Dan nog internationaal nieuws. Nederland was niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronacrisis, aldus Pieter-Jaap Aalbersberg, voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Er waren handboeken voor kleinere crises, maar de voorbereiding voor een landelijke crisis was onvoldoende. De overheid signaleert bedreigingen goed, maar de uitvoering van noodmaatregelen ontbreekt. De rechtbank in Assen heeft zelfstraffen van 47 maanden opgelegd aan 3 mannen uit Herugowaard voor de roof van de gouden helm van Kotsovenesti en 3 gouden armbanden uit het Drents Museum. De verdachten hebben een deel van de buit terugbezorgd. De rechtbank oordeelde dat het teruggeven van de kunst leidde tot lagere straffen. De roof vond plaats in januari vorig jaar. De marine van Oekraïne heeft bevestigd dat een Oekraïnse zeedrone naar Roemenië is gevaren nadat het onbemande vaartuig door Russische elektronische oorlogsvoering van koers raakte. Roemenië werd gewaarschuwd om slachtoffers te voorkomen. Later ontplofte de zeedrone in de havenstad Constanza, wat leidde tot ontruimingen in delen van de stad en op stranden. Onderminister Raed Arafat meldde dat het gevaar lijkt te zijn geweken en dat beperkingen worden opgeheven. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112 of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303, zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit en

0: reizen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle.
3: En ik kan je vertellen, het is vandaag een vrolijke vrijdag.
4: Jazeker, het is echt...

0: More Drama. Mary J. Blige. We gaan er toch vanuit dat het één groot feest wordt. Absoluut geen drama, mensen.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Want het WK kijk je natuurlijk vanaf de officiële Braza FM fanlocaties.
0: En dat zijn er lekker veel. En dan zien we ons elftal, maar ook Oranje natuurlijk, gewoon succes behalen op dat WK. En dan mogen we trots op zijn. Dat wordt geen drama. Zullen we daar gewoon vooral lekker duimen op draaien? Zullen we dat afspreken? Ja. Oké, hou dat vrolijke gevoel vast, hè. Want het is vrijdag ook nog eens een keer vandaag. Het is bijna een bom weekend wat mij betreft. Met de muziek zit dat sowieso goed. James Blunt komt eraan, Total Touch. Maar ook in de muziekquiz vandaag. Het weekend wordt extra goed ingeluid in die muziekquiz. Met vandaag te winnen een bon bij Loods 1 te besteden. Daar staat zomaar 500 gulden op. Dus dat is zomaar een lekkere dikke prijs die je op deze 5e juni kunt winnen hier in de muziekquiz. Spelen we dit uur nog, maar eerst binnen 10 minuutjes op deze vrijdag. Het item, jouw collega heeft geen idee. Hoe zit dat dan? Nou, ik beschrijf met een knipoog een herkenbare, onuitgesproken kantoorrealiteit. En ik denk dat je die wel herkent. Dat is een beetje ondeugend, een beetje suggestief ook vaak. En gewoon lekker luchtig, met een lekkere vrijdaggevoel.

0: stiekem. Stiekem, wat is het? Ja, King James Blunt. Stay the night. Waar het hart vol van zit, daar loopt die mond van over, hè?
1: Jouw collega heeft geen idee. Zet je schrap voor herkenbare, onuitgesproken kantoorrealiteit die iedereen stiekem herkent.
0: Ja, houd dat gevoel vast, dat stiekem gevoel op deze vrijdagochtend, want in jouw collega heeft geen idee. Is het vandaag een beetje samensweerderig? Jouw collega heeft namelijk geen idee dat hij elke vrijdag op precies hetzelfde moment besluit dat het nu wel mooi is geweest. Nou, je ziet het al aankomen, hij kijkt op de klok, leunt iets achterover en begint dan aan dat laatste rondje van kleine taken die eigenlijk nergens meer echt toe doen. En wij herkennen dat moment meteen, omdat we het allemaal ook kennen. We zeggen niets, we laten het gewoon gebeuren. Want zodra dat gevoel er is, weet iedereen, het weekend staat al bijna voor de deur.
1: Jeremy brengt tot 12 uur een ode aan de werkvloer. Lekker relaxed en positief. Precies wat jij nodig hebt. Jeremy Kessler, Paradise FM.

0: Wanneer een situatie explosief is en helemaal je leven overhoop gooit, hè?
1: Nog zo gezegd, geen bommetje!
0: Bruno Mars, Paradise FM 103.1 en The Grenades. Ja, als je dat bommetje dan dropt, maak je dan klaar voor een explosieve situatie. En dan moet je ook de consequenties accepteren, toch? Ja, zo simpel is het. Wat een verdomd goede muziek van deze man altijd. Hier op Paradise hoor je dus Grenade, Bruno Mars. Ook Van Morrison. En na het nieuws van 22:30, die ene grote hit van Belinda Carlisle. Dat wordt weer genieten.
2: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
3: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
4: Oh, buurman, wat doet u nu?
5: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
4: Maar bedoel je?
5: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
4: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
5: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
4: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
5: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
4: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
6: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
7: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom dan.

0: half elf.
1: Curaçaose schutters boeken sterke resultaten in Europa. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het Curaçaose schietteam heeft eind mei indruk gemaakt tijdens een internationale campagne in Europa. Het team nam deel aan een internationaal toernooi in België en werkte daarna trainings- en competitiedagen af. In Nederland. 3 atleten vertegenwoordigden Curaçao in de discipline 10 meter luchtpistool. Het gaat om Michaela Huizer, Philip Ilhage en Paulo Rodriguez. Michaela Huizer zorgde voor een van de opvallendste prestaties van het toernooi. In België schoot zij een persoonlijk record van 500 punten, goed voor een 7e plaats bij de dames. Ook Philip Ilhage liet zich sterk zien. Hij plaatste zich op alle 3 de wedstrijddagen voor de finale en bereikte bovendien de superfinale. En op de 2e dag van zijn werkbezoek aan Colombia heeft de Curaçaose minister van Gezondheid, Tyrone Boekhout, samen met vertegenwoordigers van de SVB een bezoek gebracht aan de Clinica Colsanitas. Het bezoek maakt deel uit van zijn bredere missie om oplossingen te vinden voor de lange wachtlijsten in de zorg op Curaçao. Tijdens het bezoek werd gesproken over mogelijke samenwerking met Colombiaanse zorginstellingen. Daarbij kwamen onder meer kennisuitwisseling, ondersteuning door medisch specialisten en de inzet van mobiele medische expertise aan bod. Met als doel de toegang tot zorg op Curaçao te verbeteren en te versnellen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.

0: Nossa alegria, turene com paixão. Lo que a começar como sonho, a vira fé, realização, festivalização e com foco, realidade. Celebrar é para a página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
3: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
5: Met het engelengezang dat je oren streelt. Hier is Belinda Carlisle.

0: Brrr, hè, het is zomer. Ja, het is stiekem toch wel een beetje fris, hè?
1: Juich met Braza FM, de Blue Wave, naar de top. Want het WK beleef je samen op de officiële Braza fanlocaties.
0: Dan zijn we natuurlijk gewend hier op Curaçao om temperaturen van rond de 30 graden te hebben, lekker overdag. Maar ik weet zeker, op het WK speelt onze Blue Wave liever in 18 graden dan in 32. Want het lichaam presteert dan simpelweg efficiënter. Hè? Dus als je dan een wedstrijd moet spelen als topvoetballer, dan ligt blijkbaar die ideale temperatuur tussen de 15 en 22 graden zo'n beetje. Eigenlijk zien veel sportwetenschappers 15 tot 18 graden als bijna perfect. Want spelers kunnen dan langdurig intensief sprinten zonder te snel overhit te raken. Wordt het al wat hoger tot de 22 graden, is nog steeds uitstekend. Technisch voetbal, hoge intensiteit en herstel tussen sprints die blijven goed mogelijk. Als het dan langzaamaan richting de 28 graden, blijft het speelbaar. Maar spelers beginnen meer energie kwijt te raken aan afkoelen. Je ziet vaak een iets lager tempo en dus meer drinkpauzes ingelast worden. Ja, en dan boven de 30 graden. Dan wordt hittemanagement een serieuze factor. Dus teams moeten slimmer spelen, meer rouleren en hun energie uiteindelijk toch echt beter.

0: gaan erachter staan. We worden allemaal blauw. Blue You. Wat mij betreft, James Morrison, You Make It Real. Oh, dat WK. Wat heb ik er zin in. Hoe is het met jou? Ben je een beetje into de voetbal of ga je gewoon lekker de sfeer meepakken op een van de Braza fanlocaties?
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag te winnen in die muziekquiz. Niets zomaar een prijs. Potdorie zeg, 500 piek aan tegoedbon bij Loods 1. Dan kun je nog net voor het WK misschien even je woonkamer extra sfeervol aankleden als jij daar de wedstrijden gaat kijken met vrienden of familie. Laat weten of dat dan ook een fanlocatie zomaar zou kunnen worden, waar we ook even verslag van moeten komen doen hier bij Braza FM. Want Paradise is deze week omgedoopt tot Braza FM. We besteden veel aandacht aan het voetbal, maar we draaien natuurlijk ook gewoon de beste muziek ooit gemaakt. En we spelen die muziekquiz met hier de opgave.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Die zegt mij wel iets. Jou ook? Kort maar krachtig, welk intro lieten we horen? Titel en artiest. App dat als tekst naar 675-1031. WhatsApp staat wagenwijd voor je open. 675-1031. Draaien wij nog een rondje van links naar...

0: alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Caucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Caucho in Roy Santu.
2: Ik ben bijna jarig.
3: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
2: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
3: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
4: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
2: Helemaal toppie.
5: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuinmal

0: 12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao wil de gezondheidszorg verbeteren door samen te werken met Colombia. Minister Tyron Boekhout en de Sociale Verzekeringsbank zijn op werkbezoek in Colombia. Ze hebben topklinieken bezocht en gesproken met de vice-minister van Volksgezondheid. Curaçaose patiënten kunnen mogelijk profiteren van lagere tarieven voor specialistische zorg, wat zal helpen om wachtlijsten te verkorten. Het Curaçaose schietteam heeft eind mei indruk gemaakt tijdens de Intarso Reflex Shooting Cup in België en trainingen in Nederland. Michaela Huizen behaalde een persoonlijk record van 550 punten en eindigt als zevende bij de dames. Philip Elhaasje bereikte de superfinale met sterke scores. Paulo Rodriguez toonde veel mentale veerkracht en verbeterde zijn prestaties aanzienlijk. Dan nog internationaal nieuws. Meer maatregelen zijn nodig om het miljardentekort van woningcorporaties op te lossen, aldus minister Elanor Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting. Het geschatte tekort van 19 miljard euro kan in theorie worden aangepakt, maar toekomstige huurinkomsten en Europese versoepelingen zijn cruciaal. Hogere rentes door de Iran-oorlog zijn niet meegenomen in de schattingen. De minister stelt een adviescommissie in voor de lange termijn financiën van corporaties. Woonminister Elanor Boekholt O'Sullivan vindt het niet het juiste moment om gemeenten aan te spreken die te weinig statushouders huisvesten. Veel gemeenten voldoen al jaren niet aan de wettelijke verplichtingen. De minister werkt aan afspraken om gemeenten te ondersteunen bij het huisvesten van statushouders, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Een recente analyse toont aan dat er 12.000 huizen minder worden aangeboden dan afgesproken, waardoor veel statushouders in overvolle asielzoekerscentra blijven wonen. Nederland was niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronacrisis, aldus Pieter-Jaap Aalbersberg, voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Er waren handboeken voor kleinere crises, maar de voorbereiding voor een landelijke crisis was onvoldoende. De overheid signaleert bedreigingen goed, maar de uitvoering van noodmaatregelen ontbreekt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op 1 plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
4: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
4: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
2: Precies! En betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
5: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Career.

0: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
1: uit volle borst. Het open kwartiertje, onze vriend van de show, Ozzy, stoot zijn knie. Maar

0: het knoppenwerk van de Sugarbanks. Wat een hit zeg.
1: Dit is Brasa FM, jouw WK-station. Juich mee met de Blue Wave en zie hoe Curaçao blauw kleurt.
0: Nu draaien we natuurlijk hier bij Brasa FM. Paradise FM is deze week in Brasa FM. Gewoon altijd de beste muziek ooit gemaakt, hoort de Sugarbabes zeker bij. Ook Adele dadelijk onderweg en vriend van de show Ozzy Stoot over een minuutje of 10. Hij stoot zijn knie, maar op welke melodie is de vraag. En als je dan knoppen indrukt en we zijn toch Brasa FM, dan vraag ik me af welke drie typische knoppen eigenlijk belangrijk zijn voor een voetbalcoach van een nationaal team om energie te krijgen in het spel als dat weer even inzakt namelijk. Want de dynamiek in het spel is zo belangrijk en verandert heel snel door de wisselknop. Een snelle buitenspeler bijvoorbeeld, als je die inbrengt, een felle middenvelder of een spits met honger, kan in 5 minuten meer energie brengen dan een tactische bespreking van een uur, echt waar. Maar er is ook de mentaliteitsknop beschikbaar voor de voetbalcoach. Want soms verandert een coach niet de spelers, maar de opdracht. Van afwachten naar druk zetten, van voorzichtig naar aanvallend, en ineens krijgt een team toestemming om risico te nemen. En dat werkt vaak aanstekelijk ook nog eens een keer. Dan is er ook nog de emotionele knop. Voetbal wordt namelijk niet alleen met de benen gespeeld. Coaches herinneren spelers soms eraan wat er op het spel staat. Een land, de fans, familie op de tribune, geschiedenis schrijven. Ja, dat kan net dat laatste zetje geven om het vuur aan te wakkeren. Een goede bondscoach is dus eigenlijk, als je bijvraagt, net een DJ. Hij weet precies welke knop hij moet aanraken om het publiek en zijn spelers weer volop in beweging te krijgen.

Het is Jeremy's en Missy. Iedere dag weer. Met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek. Helpt hij jou de ochtend door. Jeremy Kessler.

0: opvallendste aan deze Nelly is dat hij niet meer overal hoeft te zijn tegenwoordig. Maar veel artiesten uit de jaren 2000 proberen relevant te blijven door constant lawaai te maken. Lijkt deze Nelly steeds meer de man geworden die geniet van zijn gezin. Af en toe een optreden doet en vervolgens toch weer overal op social media opduikt. Alsof het 2003 is.
1: Ozzy stoot zijn knie. Op welke melodie?
0: Oh jee. Ja, het is vrijdag. Daar is vriend van de show weer, Ozzy Stoot. Onze wandelaar, die weet het toch iedere week weer voor elkaar te krijgen om ergens tegenaan te lopen. Terwijl die de hitte trotseert om weer een paar kilometer in de benen te krijgen. Want bewegen is natuurlijk ontzettend belangrijk, hè?
1: Ozzy stoot zijn knie.
0: Ik heb het idee. Ja, volgens mij, Ozzy, is dit een herhaling van zetten niet? Is er nog een keer voorgekomen dat je deze plaat al... Als je een idee hebt wat Ozzy hier heeft geout, op welke melodie stoot hij zijn knie, dan kun je dat altijd appen naar 675-1031. Ik ben benieuwd of jij het ook weet welke plaat er is. Ik ga hem zo meteen voor je draaien, dan krijg je de oplossing. Na Coq Robin, The Promise You Made. If I

0: uit volle borst op Braza FM. Want Paradise is richting het WK Braza FM. En dit was Coq Robin en The Promise You Made. Zullen we dan ook meteen afspreken dat we gewoon het WK gaan winnen met Curaçao?
1: Ossie stoot zijn knie. Ossie stoot zijn knie.
2: Auw!
1: Maar op welke melodie?
0: Nou, op de doorbraak van Britney Spears. Het tienerpopmoment van de late 90's was deze hit. Hit me baby, one more time.

0: paradisefm.cw.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com.
3: Mama, wow, la noza llega.
2: Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
5: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
6: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.

0: half 12.
1: Curaçaose schutters boeken sterke resultaten in Europa. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het Curaçaose schietteam heeft eind mei indruk gemaakt tijdens een internationale campagne in Europa. Het team nam deel aan een internationaal toernooi in België en werkte daarna trainings- en competitiedagen af in Nederland. 3 atleten vertegenwoordigden Curaçao in de discipline 10 meter luchtpistool. Het gaat om Michaela Huizer, Philip Ilhage en Paulo Rodriguez. Michaela Huizer zorgde voor een van de opvallendste prestaties van het toernooi. In België schoot zij een persoonlijk record van 500 punten, goed voor een 7e plaats bij de dames. Ook Philip Ilhage liet zich sterk zien. Hij plaatste zich op alle 3 de wedstrijddagen voor de finale en bereikte bovendien de superfinale. En op de 2e dag van zijn werkbezoek aan Colombia heeft de Curaçaose minister van Gezondheid, Tyrone Boekhout, samen met vertegenwoordigers van de SVB een bezoek gebracht aan de Clinica Colsanitas. Het bezoek maakt deel uit van zijn bredere missie om oplossingen te vinden voor de lange wachtlijsten in de zorg op Curaçao. Tijdens het bezoek werd gesproken over mogelijke samenwerking met Colombiaanse zorginstellingen. Daarbij kwamen onder meer kennisuitwisseling, ondersteuning door medisch specialisten en de inzet van mobiele medische expertise aan bod. Met als doel de toegang tot zorg op Curaçao te verbeteren en te versnellen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.tv.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance.

Live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.

Paradise FM, Eagle Eye Cherry, Save Tonight. En voor de keeper van ons nationale elftal mocht het op penalties aankomen tijdens het WK voetbal. Dan is het belangrijk dat een penalty stoppen dus echt helemaal geen duiken is, hè, maar een soort van verleiden. Want de kunst is om de spits precies 1 seconde langer te laten twijfelen dan hij van plan was. Dan raakt hij namelijk psychologisch helemaal uit balans. Het is maar dat je het weet. Hier is Kim Carnes.

0: Ze klinkt als een stuk geluk, die Maria. Door Blondie op Paradise.
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: De vrolijke vrijdaglunch staat op het punt van beginnen. En je weet het, er zijn plekken waar lunch op de klok staat. Er zijn plekken waar lunch vanzelf gebeurt. Op Curaçao zie je het vaak rond het middaguur. Een buurman die aanschuift, een collega die even gedag komt zeggen. En een tafel die ongemerkt voller wordt dan gepland. Iemand zet een schaal met warm stoofvlees neer. Een ander arriveert met verse panbatti. En er wordt niet gevraagd wie wat besteld heeft. Nee, er wordt gewoon gedeeld. Een vork gaat van het ene bord naar het andere. Recepten worden uitgewisseld alsof het familiegeheimen zijn. En ondertussen glijdt de middag rustig voorbij. Het mooie is dat niemand zich later precies herinnert wat er gegeten werd. Wel wie er aan tafel zat, wie het hardst lachte, wie dat ene verhaal vertelde. En misschien is een goede lunch daarom niet alleen een maaltijd. Het is een verzameling kleine momenten die samen iets veel groters maken dan alleen eten. Zo, smakelijk zometeen aan Bon Weekend alvast. Veel plezier.

0: Ontdek de toekomst van woonen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: We've got it. Ook de dames vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao wil de gezondheidszorg verbeteren door samen te werken met Colombia. Minister Tywin Boekhout en de Sociale Verzekeringsbank zijn op werkbezoek in Colombia. Ze hebben topklinieken bezocht en gesproken met de vice-minister van Volksgezondheid. Curaçaose patiënten kunnen mogelijk profiteren van lagere tarieven voor specialistische zorg, wat zal helpen om wachtlijsten te verkorten. Het Curaçaose schietteam heeft eind mei indruk gemaakt tijdens de Intarso Reflex Shooting Cup in België en trainingen in Nederland. Michaela Huizen behaalde een persoonlijk record van 550 punten en eindigt als zevende bij de dames. Philip Elhaasje bereikte de superfinale met sterke scores. Paulo Rodriguez toonde veel mentale veerkracht en verbeterde zijn prestaties aanzienlijk. Dan nog internationaal nieuws. Meer maatregelen zijn nodig om het miljardentekort van woningcorporaties op te lossen, aldus minister Elanor Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting. Het geschatte tekort van 19 miljard euro kan in theorie worden aangepakt, maar toekomstige huurinkomsten en Europese versoepelingen zijn cruciaal. Hogere rentes door de Iran-oorlog zijn niet meegenomen in de schattingen. De minister stelt een adviescommissie in voor de lange termijn financiën van corporaties. Woonminister Elanor Boekholt O'Sullivan vindt het niet het juiste moment om gemeenten aan te spreken die te weinig statushouders huisvesten. Veel gemeenten voldoen al jaren niet aan de wettelijke verplichtingen. De minister werkt aan afspraken om gemeenten te ondersteunen bij het huisvesten van statushouders, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Een recente analyse toont aan dat er 12.000 huizen minder worden aangeboden dan afgesproken, waardoor veel statushouders in overvolle asielzoekerscentra blijven wonen. Nederland was niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronacrisis, aldus Pieter-Jaap Aalbersberg, voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Er waren handboeken voor kleinere crises, maar de voorbereiding voor een landelijke crisis was onvoldoende. De overheid signaleert bedreigingen goed, maar de uitvoering van noodmaatregelen ontbreekt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Hey, chi vuole i buoni di Momanci? Passa Carrefour e check tutte i prodotti con un sticker blu. Brasa di Momanci. Per sale per momento speciale, Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relax e special match. Compra tre o più e botai un ticket con chance per ganare premio Tursima. Assi da facile bota partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, binjoy e olla blu.
4: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace

0: show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
1: uit volle borst. Ja, en dit is Pepijn. En ik zeg een oprecht goede vrijdagmiddag. En ik pak mijn conga.

0: Gloria Estefan en de Miami Sound Machine met Conga. Ja, die komt straks. Kom, komt u maar. Ja!
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 10 minuten over 12 exact. Straks de quote van de dag. En die is van Dick Advocaat. En dat gaat natuurlijk over voetbal. En over het Curaçao's elftal. En dan, daarom draai ik straks We Are The Champions van Queen. Om alvast een beetje in de stemming te komen. Maar ik draai het er niet na. Om de boel niet te jinxen. Want aanstaande zondag, over een week, dan speelt Curaçao. Ik vind het nu al spannend. Hey, rond 20 minuten voor 1 neem ik het lokale nieuws door. Dat doe ik met Nelly Rosa. We spelen vandaag de muziekquiz. Dat gaat om die waardebon. Die bijzonder geliefde waardebon van 500 gulden van Loods 1. Straks hoor je de details. In het tweede uur natuurlijk de spotlights. En we gaan naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 1976.
0: Ik zeg Dancing Queen van ABBA, maar nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: En oprecht goedemiddag ook voor jou, Mark Kampers.
3: Een hele goede middag, Pepijn.
0: Kanye West treedt vanavond voor het eerst op, hè, dan in het Gelderdoom in Arnhem. Dat doet hij zaterdag ook nog. En ik las, en dat verbaasde me bijna, het is totaal uitverkocht en kaarten kosten minimaal €150. Dus mensen hebben er toch best wel veel voor over voor deze omstreden rapper.
3: Ja, inderdaad. Kijk, heel veel mensen zijn ook gewoon, ondanks zijn dubieuze uitspraken, toch gewoon fan.

0: van hem. En mensen zien het ook vaak los van elkaar. Hè? De muziek en de gedachten goed van hem. Nou ja, en ik denk oprecht als we mensen gaan interviewen daar, dat mensen allemaal zeggen, joh, maak je niet zo druk. Hè? Dat denk ik dan. Nou, er was wel al een groepje met demonstranten. Die heeft daar voor de deur gestaan. Dus en daar zal het dan ook wel bij blijven. Maar we weten natuurlijk, hè, als hij dus dubieuze uitspraken doet, dan gaan alle lampen aan. Hè, en dan wordt dat hele concert geannuleerd. Dus ik ben benieuwd of dat ook echt gehandhaafd gaat worden.
1: Ik denk dat hij gewoon geen dubieuze uitspraken doet. En hij trekt dus, dat blijft opmerkelijk, hè, rondom al die controverse, zou je dat bijna vergeten. Maar hij trekt wereldwijd volle stadions. Mijn muziek is het niet, maar van vele anderen dus wel. En die betalen er ook grof geld voor.
0: Ja. Ja, nee, dat is ieder zo goed recht natuurlijk. Hè. Ja, ik ben ook geen fan van hem, maar goed, ja, heel veel mensen wel. Dus.
1: Dat drietal, dat die Roemeense schatten, dat nationaal Roemeens erfgoed stal uit dat Drentse museum, hebben celstraffen gekregen. Bijna 4 jaar, als ik me niet vergis.
0: Ja, ze hebben 4 jaar cel gekregen. Dat is iets meer dan ze eigenlijk dachten. Want ze gingen zelf uit de verdachte en het Openbaar Ministerie van 44 maanden. Maar dat is dus 47 maanden geworden. En ja, we weten ook dat nog steeds, hè, die armbanden nog steeds spoorloos zijn. Dus ik hoop dat die op termijn ook alweer terugkomen. En we weten natuurlijk, hè, dat die verdachten een deal hebben gesloten natuurlijk. Hè, want
1: oh, yeah.
0: In ruil voor de spullen en voor de schatten kregen ze strafvermindering. Nou, en uiteindelijk zijn ze nu dus op 47 maanden uitgekomen. En ja, er wordt gewoon gezegd, ze zijn geraffineerd te werk gegaan. Het is natuurlijk echt een opgezet plan geweest, professioneel. Dus daar moeten ze ook gewoon voor gestraft worden. Maar goed, ja, de straf valt best mee inderdaad, ja.
1: Ja, maar dat is natuurlijk, nu besef ik dat ze hebben afspraken met het OM gemaakt en het grootste gedeelte is teruggekomen. En laten we wel wezen, zo geraffineerd waren ze niet, want ze zijn gepakt uiteindelijk.
0: Nee, tuurlijk, maar het is wel allemaal vooropgezet plan. Het is niet, het is helemaal uitgedacht. Ze zijn er maanden mee bezig geweest, dus hoe ze dit zouden gaan doen. Het is niet in een opwelling gebeurd, we nemen even een helpje mee.
1: Nee, over helmpjes gesproken, dat doet me denken aan Asterix en Obelix. En dat doet me denken aan één klein dorpje dat onder water dreigt te worden gezet. Of toch weer niet. Ik heb het natuurlijk over dat gebied in Moerdijk.
0: Ja, dat blijft een bizar verhaal. De bewoners hebben natuurlijk te horen gekregen dat hun hele dorp wordt weggevaagd. Want er moet ruimte worden gemaakt voor de industrie. Want Moerdijk is natuurlijk een heel interessant punt tussen Antwerpen en de haven van Rotterdam. Alleen die mensen, ja, die zitten maar in afwachting van, ja, wanneer moeten we dan weg? Wat zijn nou de plannen? En nu blijkt dus ook dat het besluit over de toekomst is uitgesteld. Dus ja, de bewoners zijn het daar zat. En sommigen kiezen al eieren voor hun geld. En die hebben al gezegd, ik ga verhuizen. Want ja, het brengt toch de nodige stress met zich mee. Als je niet weet hoe lang je daar nog kan blijven.
1: En vandaag was Jaap van Dissel aan de beurt tijdens de parlementaire enquête over corona. En hij zei, maatschappelijke afwegingen waren niet aan ons. Heeft hij nog meer interessante dingen gezegd? Heeft hij misschien ook wel eens zijn excuses aangeboden voor alle foute adviezen die ze in het begin gaven bij het RIVM? Zoals mondkapjes, niet nodig, afstand bewaren, niet nodig. En ze hebben heel veel rare adviezen in het begin gegeven. Het virus is niet overdraagbaar van mens op mens. Dat was de allerergste.
0: Ja, precies. Maar sorry gaan ze echt never nooit zeggen, kan ik je alvast beloven. Maar hij heeft dus wel gezegd, natuurlijk, hij benadrukt het weer van, ja, we hebben alleen medische adviezen gegeven. En uiteindelijk was de politiek aan zet, hè, als het ging om het sluiten van scholen, van terrassen. Dus ja, wij komen met een advies. En het is meer de vraag, wat doe je daarmee als politiek? Dus daar schaart hij zich natuurlijk continu achter. En dat zullen we de komende tijd ook van iedereen horen natuurlijk. Alleen binnenkort zijn natuurlijk Mark Rutte en natuurlijk ook Hugo de Jonge. En dat wordt wel heel interessant. Natuurlijk.
1: Bij een verbouwing van een huis dat ze net hadden gekocht in Elspeet heeft een stel 160 flessen met drank, variërend van zeg maar niet al te alcoholische tot zeer alcoholische, gevonden. En het opmerkelijke is, dat was niet op één plek. Nee, onder de vloer van de badkamer, onder de vloer van een slaapkamer, in het plafond van de woonkamer, op zolder en in de hal. Eigenlijk overal waar ze iets openmaakten, ze doen een ingrijpende verbouwing, lag wel een flesje of een paar flessen drank verstopt. Wat een opmerkelijk verhaal.
0: Ja, echt een opmerkelijk verhaal. Het gaat natuurlijk echt om een flinke aantal flessen, 160 om precies te zijn. Maar ook flessen die gewoon al aangebroken waren. Dus rum, whisky, jenever. En zelfs de duurste fles is €500.
1: Zo.
0: Ja, het is natuurlijk een heel opvallend verhaal natuurlijk, want Ja, waarom zou je ze daarvoor stoppen? Ja, ik vind het, misschien had hij een alcoholprobleem en mocht niemand het weten. Dat hij maar verstopte voor zijn vrouw, ik weet het niet. Maar ja, dit zijn wel zeldzame dingen natuurlijk.
1: Ja, je zit bijna te denken dat de man zwaar alcoholist was en dat voor zijn vrouw verborgen wilde houden of zo.
0: Ja,
1: maar het gaat om flessen mandarijnlikeur, nou ja, dat valt nog mee. Wijn, maar ook allerlei flessen whisky en rum. En het is volstrekt onduidelijk, die vorige bewoner, is die nog te bereiken?
0: Ja, nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of die overleden is. Maar ik neem aan dat nu alle journalisten hier wel opduiken en dat we misschien wel binnenkort gewoon een smeuïg verhaal krijgen. Dus daar moeten we dan maar even op wachten, denk ik.
1: Mark Kampers, voor nu bedankt. Neem er een glaasje op en een heel fijn weekend. Wij spreken elkaar maandag.
0: Ik heb nog geen glaasje op, hoor. Maar goed zo, fijn weekend.
1: Nee, ik zeg neem er een glaasje op als je klaar bent met werken.
0: Oh, ja, nee, dat ga ik dan nu doen. Hoor. Ja, doeg.
2: De beste 80's, 90's en zero's.

0: hoop dat we het over een tijdje kunnen zingen.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: Dick Advocaat wil met goed gevoel afreizen naar het WK. Het wordt tijd dat we weer een keertje winnen. Bondscoach Dick Advocaat kijkt vol vertrouwen uit naar de uitzwaaiwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. Tijdens een persconferentie hier op het eiland sprak de 78-jarige coach zijn ambitie duidelijk uit. Het wordt tijd dat we weer een keertje winnen. Wij zijn er klaar voor. Die uitspraak volgt op de oefennederlaag tegen Schotland, waar Curaçao met 4-1 verloor. Volgens Advocaat deed die uitslag trouwens niet helemaal recht aan het spelbeeld. We stonden goed, maar als je een rode kaart oploopt, dan maken we het onszelf heel moeilijk. Ook was hij kritisch op de arbitrage. Volgens de bondscoach speelde mee dat de scheidsrechter heel slecht was. De rode kaart kwam op naam van oud-PSV'er Jurgen Locadia. Ondanks de nederlaag zag Advocaat positieve signalen. Hij sprak van een fitte Curaçaose selectie, iets wat volgens hem essentieel is voor een succesvol WK. De bondscoach benadrukte dat Curaçao al een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd door zich te plaatsen voor het WK. Met de kwalificatie hebben we het onmogelijke mogelijk gemaakt. We kunnen het iedereen moeilijk maken, ook in de lastige pool van het WK. Op het wereldkampioenschap wacht Curaçao een zware groep met Ivoorkust, Ecuador en natuurlijk vooral Duitsland. Toch is de doelstelling ambitieus. Ons doel, aldus Advocaat, is een ronde verder te komen. Daar gaan we voor. Tijdens dezelfde persconferentie zat ook aanvaller Tahith Chong naast zijn bondscoach. Chong scoorde tegen Schotland het enige doelpunt van Curaçao, maar wilde de aandacht vooral op het team richten. We hebben iedereen nodig in het veld. Als de verdediging de bal niet naar voren schiet, kan ik niet scoren. Hier groeit natuurlijk het, zou je niet ontgaan zijn, de WK-koorts. De regering praat inmiddels zelfs over Blue Nation. Wij hebben het voornamelijk over de Blue Wave. Chong laat zich daar trouwens niet door onder druk zetten. Een alleenstaande moeder met 5 kinderen die niet weet waar ze het geld vandaan moet halen. Die voelt druk. Ook Advocaat is geraakt door de steun van de bevolking van Curaçao. Iedereen is zo positief. Ze hebben het in hun privéleven niet allemaal makkelijk, maar ze zijn zo trots op ons. Dat is heel mooi om te zien. Met het WK in zicht sluit Dick Advocaat, de bondscoach van ons elftal, met een optimistische boodschap. Wie weet wat er gaat gebeuren? We zitten vol verrassingen. De quote van de dag is van Dick Advocaat. Het wordt tijd dat we weer een keertje winnen. We zijn er klaar voor. Welk nummer past erbij? Nou ja, natuurlijk Queen We Are The Champions. Maar ik denk, die ga ik niet hierna draaien. Want daarmee jinx ik het misschien. Laten we dat vooral niet doen. Dus ik draai Chumbawamba met Tub Thumping. Na de 4-1 nederlaag tegen Schotland, inclusief die rode kaarten, laat Advocaat de kop niet hangen. Het motto van dit nummer: I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. Dat is Dick Advocaat ten voeten uit.

0: wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Hey, kibo te ipone de Bomanch. Basta Carrefour y check ture producto nan con sticker blau. Brasa de Bomanch. Barcelo pe momento special. Carrefour extra pizza pa compartir en grupo. Y classic tea pa relax the Swiss gym match. Compra tres of más y bota un ticket tu chance pa gana premio Tursima. Así de fácil bota participa. Fans nan di banda arriba, de banda bow, binjoy e hola blau.

0: nieuws van half 1.
1: Gouverneur opent foto-expositie van jongeren uit Otrabanda. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. 12 jongeren uit Otrabanda stonden onlangs in de schijnwerpers tijdens de afsluiting van het project Living History van Stichting Huntu. Met een foto-expositie en spoken word presentaties deelden zij hun dromen en talenten met de buurt. De expositie werd officieel geopend door gouverneur Maurits de Kort, die daarna met de jongeren aanschoof voor een speciaal buurtdiner. De avond stond volledig in het teken van de gedachte dat je een hele gemeenschap nodig hebt om jongeren te steunen. Stichting Huntu wil het project nu gaan uitbreiden naar Coral Specht en werkt aan plannen om gezinnen in meer wijken duurzaam te verbinden. En een officieel rapport van het ministerie van VVRP bevestigt dat een gebouw van het nieuwbouwproject in Zakito hoger is gebouwd dan toegestaan. Het rapport werd opgesteld op verzoek van de rechter na een rechtszaak van actiegroep Movimiento Safe Zakito tegen de overheid. Uit het onderzoek blijkt dat het project op meerdere punten afwijkt van de verleende bouwvergunning. Zo is gebouw nummer 2 ruim 4 meter, precies 4,22 meter, te hoog gebouwd. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
0: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
0: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Belangrijk om te weten, zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
4: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd.

0: show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Nu Huey Lewis.

0: Charles met 74, 75. We gaan trouwens straks in het tweede uur naar...
1: 1976.
2: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Maar dit uur, ergens in de komende 20 minuten... gaan we ook nog de muziekquiz spelen... En dat gaat allemaal om een waardebon ter waarde van 500 gulden van loods 1. Maar nu eerst.
2: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, en Vanessa is momenteel geveld door een ziekte. Valt mee hoor. We hopen dat ze de volgende week gewoon weer bij is. Maar ik heb de eer en het genoegen om met Nelly Rosa het nieuws door te nemen. Goedemiddag Nelly.
3: Bontari.
0: Grote onrust gisteravond bij de jeugdinrichting JJIC. Daar is het trouwens überhaupt nooit rustig, heb ik het idee, de laatste weken. Een vader en zijn zoons drongen met honkbalknuppels het terrein binnen om een jongere te mishandelen. De vader en zijn zoons zochten de jongen op en sloegen hem met een honkbalknuppel en met vuisten. Slachtoffer liep hierbij een hoofdwond op en is door ambulancepersoneel behandeld. Volgens de vader met de honkbalknuppel deed hij dit omdat zijn dochter, die ook in de JJIC verblijft, hem huilend opbelde. Zij zou door die jongere zijn mishandeld. Is die jongere trouwens die geslagen werd een jongen of een meisje?
3: Een jongen.
0: Oké. Okay. De politie rukte met groot materieel uit, heeft een van de zoons aangehouden en doet verder onderzoek naar het incident. Het is daar altijd hommeles, krijg ik een beetje het idee.
3: Ja, het is er heel erg onrustig. En de minister Charlton Hato die probeerde wel weer de rust te laten doen terugkeren. Want sinds 1 juni is er dus nu een tijdelijke directeur aangesteld. En onder haar zou het wat rustiger moeten worden. Dan krijg je nog amper, 4 dagen na de haar benoeming, is het meteen weer zoiets groots. Want het is natuurlijk wel toch wel ernstig dat een buitenstaander zo het terrein op kan komen met, in dit geval waren het honkbalknuffels, maar voor hetzelfde geld waren het ook wapens pistolen bijvoorbeeld geweest. Dus dat wil je ook niet. Dus het is, de minister die neemt het ook heel erg hoog op. Die zegt zich ook echt. Het is ook wel heel goed dat hij dit meteen ook naar buiten heeft gebracht. Bijvoorbeeld bij middernacht kregen wij het persbericht binnen waarin hij dit bestelde. Dus dat het echt niet kan en dat ze dit ook serieus gaan aanpakken. En natuurlijk ook de veiligheid gaan verbeteren. Eigenlijk het meest verontrustende in dit bericht is ook... Ik weet niet zeker of het klopt, want het is het meisje die belde dus haar vader op. En die zei dus dat met hulp van de bewakers die jongen waar zij was, dus waar ze verbleef, binnen kon komen. Dus als de bewakers de deur voor de jongen hadden geopend die haar vervolgens had geslagen of waar ze problemen mee had... Het zijn toch wel ernstige beschuldigingen. Dus het is echt goed dat er ook onderzoek daarnaar wordt gedaan.
0: Iets heel anders. Een wat leuker bericht. Nou ja, leuker. Interessant bericht. 4 lokale recyclingsorganisaties hier op Curaçao eisen een verbod op de import en lokale productie van gekleurde PET-flessen. Het gaat om Greenforce, Green Phoenix, Limpie en Paradise Recycling. Goeie naam. Die hebben hiervoor gezamenlijk een petitie ingediend bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. Waarom een verbod op die gekleurde PET-flessen?
3: Ja, het is kennelijk heel erg moeilijk om, het is moeilijker om die gekleurde petflessen te recyclen. Ze worden dus ook niet aangenomen. Ik weet dat, Greenforce, die verscheept ze, dus die exporteert ze naar andere landen waar ze dan worden verwerkt. En die nemen het gewoon niet meer aan. Dus wat moet je dan doen met zo'n grote hoeveelheid van die flessen als je ze toch niet meer, er is geen markt meer daarvoor. Het kost alleen maar geld om het om ze te bewaren of te transporteren voor iets waar je toch geen geld voor krijgt. Dus ze proberen dus al, ze hebben volgens mij verschillende gesprekken gevoerd. Want op Curaçao is er eigenlijk één grote aanbieder, of althans die deze die waterflessen verkoopt in deze petflessen, die blauwe. Want het gaat vooral ook om die blauwe petflessen. En er zijn ook al gesprekken over geweest, ook in die hele coalitie, maar dat is nog nog niet gelukt. En daarom vragen ze ook aan consumenten om zo dan ook druk te leggen op degene die nog deze flessen dan nog op de markt brengt. Het is zonde, ja. Want omdat ze dus niet kunnen worden gerecycled, eindigen sowieso op de vuilnisbelt. Dus daar zijn bij landfill. En het duurt echt honderden jaren voordat het dat het vergaat. En dat is alleen maar slecht voor het milieu. En dat hebben ze ook bekendgemaakt net één dag voor Wereldmilieudag. Dat is vandaag. En maandag vieren we Wereldoceaandag. Die pet, of althans plastic afval, is ook ontzettend slecht voor het onderwaterleven. Dus dat er dat ze dus samen in een vuist staan tegen dit afval waar je niks mee kan. Is heel
0: duidelijk.
3: Goed. En natuurlijk willen ze dus dat de regering optreedt. Dus de petities naar het GMS gaan en dat er dan wetgeving komt, zodat ook mensen werkelijk worden, of bedrijven werkelijk worden gedwongen om er iets te doen.
0: Ja, de recyclingsorganisaties zeggen, vragen consumenten, je kan kiezen voor de transparante of voor die lichtblauwe petflessen. Die zijn goed herbruikbaar. En al die andere, er zijn volgens mij in de supermarkt lichtgroene en bruine. Die moet je dus eigenlijk gewoon niet kopen. Gewoon zeggen, jongens, ik begin er niet aan.
3: Klopt.
0: Alleen maar transparante of lichtblauwe flessen. Aqualectra, je kan natuurlijk ook gewoon water uit de kraan drinken. Aqualectra heeft gisteren een belangrijke mijlpaal gevierd in de bouw van de nieuwe power plant. Het hoogste punt van de constructie op het raffinaderijterrein is bereikt. Dat wordt een nieuwe energiecentrale, capaciteit 40 megawatt. Is dat goed nieuws voor ons? Krijgen we dan minder stroomuitval?
3: Dat is hoe ze het verkopen. Dat we stabieler stroomnet krijgen. Het is zeer nodig. Maar eigenlijk wat opvallender is, behalve dan natuurlijk dat het goed nieuws is dat er extra capaciteit komt, die 40 megawatt, was wel de uitspraak van premier Pissas. Want hij gaf aan dat nu MFK alleen regeert, dat ze dus daadkrachtiger beslissingen kunnen nemen. En zelfs als het tegen de wet ingaat, zoals in dit geval, had dit project zou nog verder vertraging hebben kunnen oplopen als MFK niet ervoor had gezorgd dat die vergunningen toch werden vrijgegeven. Want anders moesten ze later gaan bouwen. Dus daar klopte zich op zijn borst hiervoor. Nou, dat waren best wel opmerkelijke uitspraken om dat te zeggen. Het is wel in het kader van het algemeen belang.
0: Nelly,
3: ja.
0: Een premier zegt letterlijk, omdat wij de alleenheerschappij hebben, wij van de MFK, kunnen we de wet overtreden.
3: Dus daar komt het op neer, maar wel in het algemeen belang, hè? Niet vergeten. Het is wel in het algemeen belang.
0: Ja. Vind het een zorgelijke uitspraak. Goed, over naar leuker nieuws. Bondscoach Dick Advocaat. Nou ja, leuker nieuws, eigenlijk beangstigend nieuws. Bondscoach Dick Advocaat en zijn selectie wachten in spanning af of Locadia een schorsing boven het hoofd hangt. Jurgen Locadia kreeg in de afgelopen wedstrijd tegen Schotland, die werd verloren, een rode kaart na een opstootje op het veld. Het is nu aan de tuchtcommissie om te bepalen voor hoeveel wedstrijden hij aan de kant moet blijven. Een langdurige schorsing zou een flinke streep door de rekening zijn voor Advocaat, die Locadia ziet als een sleutelspeler op het WK. Ja, dat ik hoop daar het beste van. Dat je een soort vrijstelling nog krijgt voor het WK.
3: Ja, dat het alleen maar gaat om aanstaande, dus morgen. Maar ja. Dat het niet, dat hij dus daarna gewoon tegen weer Aruba op het veld mag. Ja, dat is minder erg. Op het WK willen we natuurlijk wel shinen. Want ik heb even gebrek aan beter woord. En zeker als we willen stunten, dan is zo iemand als Locadia wel belangrijk. Dat is eigenlijk waar we dus nu met z'n allen in spanning op zitten te wachten.
0: Tot slot, leuk Blue Wave nieuws. De kathedraal van Doorne van kunstenaar Herman van Bergen krijgt tijdelijk een blauwe uitstraling. De kunstinstallatie sluit daarmee aan natuurlijk bij de Blue Wave, die over het eiland trekt. Aanstaande vrijdag vanavond dus tussen 6:30 en 8:30 kan je een rondleiding krijgen. En vanavond gaat hij lekker blauw oplichten, de kathedraal van Doorne. Dus dat is leuk.
3: Ja, en het is ook meteen ook een soort voorproefje voor bij de buren. Want bij Landhuis Bloemhof gaat volgende week dan ook een tentoonstelling en expositie gaat dan open. Het heeft dan ook te maken met Blue Wave. Dus daar wordt ook al even op vooruit geblikt vanavond.
0: Oké.
3: Voor degenen die willen gaan.
0: Nelly, een heel fijn weekend gewenst. Wij spreken elkaar wellicht volgende week en anders weer een andere keer. Tot dan.
3: Is goed. Tot dan. Fijne weekend.
2: '80s, '90s, and zeros.

0: Lionel Richie. Natuurlijk met All Night Long. Het is er tijd voor.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, vandaag dus te winnen die waardebon van maar liefst 500 gulden... te besteden bij Lodge 1. Dat is een woonwinkel. Ze hebben daar ongeveer alles wat je op woongebied kan bedenken. En wat wil nou het toeval? 2 weken geleden ben ik daar langs gegaan. Ik had een lamp en daarvan was de kap kapot gegaan. Die was omgewaaid. Hè. Dat gebeurt wel eens met harde wind. Ik zit op een punt waar het hard waait. En helaas was die kap stuk gegaan. Dat heb ik een tijdje nog zo gelaten. Tot mijn jongste zoon ook nog tegen die kap aanviel. En toen was hij dus wel zo onherstelbaar... dat ik dacht, ik ga eens op zoek naar een nieuwe lampenkap. Dan ga ik je iets raars vertellen. Dat is zo makkelijk nog niet. Bij de meeste winkels zit de lampenkap vast aan de lamp. Met andere woorden, je moet die hele lamp kopen. Maar ik was natuurlijk op zoek naar een losse lampenkap. Want die lamp was nog gewoon uitstekend. Sterker nog eens een flamingo-lamp. Ik had ook een flamingo-kap. Daar heb ik geen vervanging voor kunnen vinden. De originele kap was met allemaal veertjes eraan en zo. Maar ik ging uiteindelijk naar Loods 1. En daar slaagde ik binnen 10 minuten. Ik had hem ook nog gratis mee kunnen nemen. Om gewoon even te proberen thuis of het een goede kap was. Maar ik dacht, dat is het vast zo. Dus ik heb hem gekocht, kan thuis na het werk. Hè, want ik ging ervoor dat ik hier naartoe ging. Ging bij Lodge 1 even langs. Toen hier naartoe gereden. Met de kap in mijn auto. Terug naar huis. Kap geïnstalleerd. En ik ben helemaal tevreden en blij. En jij kan dus ook heel tevreden en blij worden. Met je waardebon van 500 gulden. Te besteden bij woonwinkel Loods 1. Mits je natuurlijk de muziekquiz oplost van vandaag. Het is een introquiz. En ik moet zeggen, hij is niet makkelijk. Sterker nog, ik heb geen idee.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, nog één keer.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ik heb dus geen idee. Ik heb naar wat antwoorden zitten kijken die mensen eerder hadden gestuurd. En het grootste deel daarvan klopt in ieder geval niet. Dat was hem niet. Het is een moeilijke. Welke intro is het? Maar ja, het gaat ook wel om 500 gulden te besteden bij woonwinkel Loods 1. Dus app even jouw oplossing naar 675-1031. 675-1031. We gaan naar het nieuws van 1 uur. Doen we met Jack Johnson. Upside Down.

0: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
4: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
5: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao en Sint Maarten gaan beter samenwerken om de centrale bank onafhankelijk en sterk te houden. Dit is besloten na een overleg tussen de regeringen van beide eilanden. Er zijn unanieme voordrachten voor nieuwe bestuurders en de ministers van Financiën gaan deze kandidaten samen beoordelen. Ook wordt er gewerkt aan heldere procedures voor de Raad van Commissarissen. 3 politieagenten van de korpsen van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Caribisch Nederland hebben deze week hun certificaat behaald voor de opleiding Instructeur Toetser Geweldsbeheersing. Ook medewerkers van de Openbare Lichaam en de Kustwacht volgden deze opleiding. Zij kunnen nu intern trainingen en examens verzorgen over schietvaardigheid en geweldgebruik. Dan nog internationaal nieuws. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen staat open voor een dynamischer toetredingsproces voor landen die lid willen worden van de Europese Unie. Na de top van de EU en de Westelijke Balkan in Montenegro zei ze dat hervormingen beloond moeten worden met echte integratie. Montenegro, dat in 2028 lid wil worden, is volgens von der Leyen binnen bereik. President Jakov Milatovic heeft vertrouwen in deze toetreding. Ierland heeft een inreisverbod ingesteld voor de Israëlische ministers Itamar Ben-Gvir en Bezalel Smotrich vanwege hun extreem opvattingen. Premier Michael Martin kondigde eerder maatregelen aan tegen Israëlische functionarissen die het conflict in Gaza aanwakkeren. Israël sloot zijn ambassade in Dublin vanwege het beleid van Ierland dat in 2024 een Palestijnse staat erkende. Tijdens de verhoren van volgende week moeten Mark Rutte, Dick Schoof en Wouter Koolmees voor de parlementaire enquêtecommissie Corona verschijnen. Schoof is vrijdag om 10:00 aan de beurt. Rutte moet 2 keer verschijnen, net als oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel, voormalig gezondheidsminister Hugo de Jonge en oud-justitieminister Fred Grapperhaus. De verhoorweek begint maandag met Hubert Bruls en Mark Roskam Abbing. Woensdag zijn oud-ministers Tamara van Ark en Koolmees aan de beurt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Met Sendto en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sendto, dat is pas betaalgemak.
3: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao, Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
4: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet

0: inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: En dit is Whitney Houston. I wanna dance with somebody.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Ja, en die zegt een oprecht goede vrijdagmiddag. 11:30 over 1. We zitten midden in de spotlight. We gaan zometeen naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 1976.
1: Nou, ik zeg Dancing Queen van ABBA. Pussycat. En als het lukt ook nog Tavares. En als ik de tijd nog heb in het laatste half uur van dit programma, Bohemian Rhapsody. Maar nu eerst, zoals gezegd, gaan we de spotlights doen.
0: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit?

5 juni 1987 haar tweede album uit. Dat heette simpelweg Whitney. Met waaronder 4 nummer 1 hits. Zoals I Wanna Dance With Somebody. Die werd op 5 juni 1987 uitgebracht als lead single, zoals dat heet, van haar tweede album, Whitney. Het nummer werd een wereldwijde monsterhit, hè, dat I Wanna Dance With Somebody. Het stond in veel landen op nummer 1, waaronder Amerika, waar het een van de grootste singles van het jaar 1987 was. Whitney won er een Grammy mee voor Best Female Pop Vocal Performance. En terecht. Gaan even terug in de tijd, 1956 op 5 juni. Elvis Presley die trad op in de Milton Berle Show. Hè, dat was een van de bekende talkshows, late night shows toen. En hij veroorzaakte behoorlijk wat ophef met zijn heupbewegingen tijdens Hound Dog. You're nothing but a hound dog. En dan stond hij te schudden met die heupjes. Nou, dat was in 1956. Was dat nog behoorlijk schokkend. Wie zijn er jarig vandaag? Nou, Pete Wentz is jarig. Die is geboren in 1979. Hij is dus 47 jaar. Hij is bassist en tekstschrijver van Fall Out Boy. Dat nummer heeft 1,5 miljard weergaven op Spotify. Het nummer gaat over veerkracht, het najagen van grootsheid en het idee dat je herinnerd kunt worden voor eeuwen. Een beetje een anthem voor underdogs die tegen de odds vechten. Ik zou zeggen, laat dit ons lijflied worden, Curaçao, hè, voor het WK. Het is geïnspireerd op het bekende David versus Goliath verhaal. Pete Wentz benadrukt in het nummer dat het gaat om geloven in jezelf, zelfs als de wereld je voor klein houdt. Hij schreef de tekst en speelde een grote rol in de creatie, de jarige Pete Wentz. Het bevat een sample, sterker nog, daar begint het mee, uit Tom's Diner van Suzanne Vega. Je herkent het meteen. Het nummer werd gebruikt als thema voor sportuitzendingen van de sportkanaal ESPN. En het is echt wel een beetje een motivatienummer. Ik zou dit meteen gewoon in een stadion gaan draaien. Luister maar.

0: Als ik nou een WK Stadion playlist zou moeten maken, zou ik dit nummer erop zetten. Ik vind het echt zo'n voetbal-anthem. Met inderdaad dus heel slim daarin verwerkt, hè, dat sample uit Tom's Diner van Suzanne Vega. Dit ter gelegenheid van de 47e verjaardag. Vandaag van Pete Wentz, de bassist en tekstschrijver van Fall Out Boy, die je net hoorde met Centuries.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, Kenny G. En ik ga iets heel oneerbiedigs doen. Ik ga zijn nummer draaien. Luister maar. Dit is ongeveer zijn allerbekendste nummer. Songbird. Maar ja, dat is 3 minuten 20 instrumentaal getoeter op de saxofoon. Hij is 70 trouwens vandaag alweer. Kenny G, geboren in 1956. En hij is bekend als een smooth jazz saxofonist. En hij is misschien wel een van de allerbekendste saxofonisten in de popmuziek. Hij komt onder andere voor in de clip, dat is een beetje een gek verhaal, in de clip van Last Friday Night van Katy Perry. Daar speelt, of hij mimt, een iconische sax solo in videoclip als Oom Kenny. Hij wordt ook genoemd, he, door Katy Perry. Wat het nummer zo'n soort extra ethisch vibe geeft, want hij deed aan diverse nummers in de ethisch ook mee. Maar de echte saxofoon in Last Friday Night komt van Lenny Pickett. Maar goed, Kenny G's visuele bijdrage maakt het nummer memorabel. We doen nog een heel klein stukje Songbird. Kenny G dus, vandaag 70 geworden. Helaas zijn er ook mensen natuurlijk op deze dag overleden. 2023 overleeft Astrud Gilberto. Zij was natuurlijk een bossa nova-icoon. Wereld, en dan ook echt wereld beroemd geworden met The Girl from Ipanema. En op deze dag in 2002 verloor de muziekwereld een van haar grootste punk-rock-iconen, Didi Ramone. Medeoprichter, bassist en songwriter van de Ramones. Hij overleed op 50-jarige leeftijd in Los Angeles. De officiële doodsoorzaak was een heroïne-overdosis. De Ramones, je zou denken, dat is een familieband. 4 jongens die Ramones heten. Maar dat is helemaal niet waar. Didi Ramone werd geboren als Douglas Glenn Colvin. De naam Ramone heeft een verrassende oorsprong. De bandleden waren grote fans van de Beatles, wie niet in die tijd. In de beginjaren gebruikte Paul McCartney tijdens tournees en hotelboekingen soms het pseudoniem Paul Ramone. Didi vond dat een geweldige naam, maakte er Ramone van en noemde zichzelf vanaf dat moment dus Didi Ramone. Toen de band gevormd werd, namen alle andere leden dezelfde achternaam om het idee van een familie uit te stralen. Joey Ramone is eigenlijk Jeffrey Hyman. Johnny Ramone was John Cummings. En Tommy Ramone heette Thomas R. D. Ellie. Ja, het waren dus absoluut geen broers. Ze waren gewoon vrienden uit de wijk Forest Hill in de New Yorkse stadswijk Queens. Desalniettemin hoor je ze nu met Rockaway Beach, Rocket to Russia, The Ramones. What?

0: track van het jaar.
1: 1976.
2: 1976, daarvoor hoorde je de Ramones trouwens. Dat was duidelijk. En de man die aftelde was Didi Ramone. Waar keken we naar in 1976? Nou, naar Rocky. Die staat trouwens momenteel op Netflix. Daar hebben ze hem recent opgezet. Alle Rocky-films trouwens, volgens mij. Maar je kan Rocky dus gaan kijken. A Star is Born met Barbara Streisand en Kris Kristofferson. Mega hit over roem en liefde. King Kong. De remake uit 1976 met special effects. Natuurlijk de fantastische film All the President's Men. Het gaat over het Watergate-schandaal dat die journalisten helden maakten. En een hele enge film, The Omen. Zegt een horrorfilm die wereldwijd mensen de zaal liet uitlopen. Wat was nou een mega-hit van dat jaar? Nou, daar kon je niet omheen. Dat was Dancing Queen van ABBA. Het nummer ontstond in de zomer van 1975... toen Benny Andersson en Björn Ulvaeus zich lieten inspireren door disco-hits als Rock Your Baby. De werktitel van Dancing Queen was trouwens Boogaloo... totdat manager Stick Anderson zei, nee, Dancing Queen. Het nummer werd niet voor het eerst op de radio gepresenteerd... maar werd live uitgevoerd tijdens een koninklijk gala in juni 1976... ter ere van het huwelijk van koning Carl Gustaf. Een wereldpremier met koninklijke allure. Het beschrijft een 17-jarig meisje op de dansvloer... bekeken door de ogen van een iets oudere verteller... met een vluchtje nostalgie naar die zorgeloze jeugd. Het nummer werd een wereldwijde nummer 1 hit... en is tot op de dag van vandaag de allergrootste hit van ABBA. En, opvallend genoeg, hun enige nummer 1 hit in de US

0: sunrisefm.cv.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
4: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
5: Scheurtjes in Monetaire Unie gelijmd. Hoi, goedemiddag. Curaçao en Sint Maarten gaan beter samenwerken om de centrale bank onafhankelijk en sterk te houden. Dat is de belangrijkste uitkomst van een tweedaags overleg tussen de regeringen van beide eilanden. De samenwerking verliep de afgelopen tijd stroef door meningsverschillen over de benoeming van nieuwe bestuurders. Nu liggen er unanieme voordrachten voor een nieuwe president en twee directieleden van de centrale bank. De ministers van Financiën van beide landen gaan deze kandidaten nu samen beoordelen. En bondscoach Dick Advocaat en zijn selectie wachten in spanning af of spits Jurgen Locadia een zware schorsing boven het hoofd hangt. Locadia kreeg in de afgelopen wedstrijd tegen Schotland een rode kaart na een opstootje op het veld. Het is nu aan de tuchtcommissie om te bepalen voor hoeveel wedstrijden de aanvaller aan de kant moet blijven. Een langdurige schorsing zou een flinke streep door de rekening zijn voor Advocaat, die Locadia ziet als een sleutelspeler op het WK. En tot zover, meer hierover en ander nieuws lees je op onze website. En dat is paradisefm.cw.

0: Drevant.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80.
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant Drevant, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Drevant. Vier wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Drevant.
0: Exactement.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
4: uit volle borst. En dit is een andere mega-hit uit 1976. Mississippi, Pussycat. Pussycat.

0: 1976.
1: Ja, in dat jaar 1976 was er één Europese superhit die werkelijk overal doorbrak, zelfs in Groot-Brittannië. En dat was dus Mississippi van Pussycat. Een alleraardigst verhaal, want de band bestond uit drie zussen uit Lembach. Tony, Betty en Marianne Kowalczyk. Het nummer klinkt als een Amerikaanse country-klassieker, maar het is volledig Nederlands van oorsprong. Het werd de allereerste Nederlandse nummer 1-hit in Groot-Brittannië en het stootte daar zelfs ABBA van de troon. Wereldwijd gingen er meer dan 5 miljoen exemplaren van Mississippi van Pussycat over de toonbank, met hoge noteringen van Europa tot Brazilië tot aan Nieuw-Zeeland. De zusjes werkten aanvankelijk gewoon als telefonistes bij een taxibedrijf in Brunsum, zelfs toen de hit al in de hitlijsten stond. In Engeland dacht men dat het een Amerikaanse act was. De verbazing was groot toen de zusjes in Top of the Pops verschenen en gewoon uit de Limburgse mijnstreek bleken te komen. Wat gebeurde er nog meer in dat jaar? Nou, Nederland organiseerde het Eurovisie Songfestival in Den Haag. En daar won een nummer wat ik tot mijn verbazing nog steeds ongeveer uit mijn hoofd ken.

ga niet helemaal draaien hoor. Maar het nummer is natuurlijk Save Your Kisses for Me. En die wonnen ruim toen op dat Eurovisie Songfestival. Gehouden in Nederland in Den Haag. With your cute little way. Eén keer dan. Zing het refrein, jongens. Daar gaan we! Your kisses for me. Save all your kisses for me. The Brotherhood of Man. Waar keken we nou nog meer naar in dat jaar? Ik gaf je net de films. Nou, op televisie, misschien ken je hem nog uit de herhalingen. Happy Days was absoluut de nummer 1 wereldwijd. En heel populair, zowel in Amerika als in Nederland. Charlie's Angels. Wat was nou een andere mega-hit uit dat jaar? En duurt bijna 6 minuten. Bohemian Rhapsody van Queen. Ik ga hem gewoon lekker draaien. Het brak eigenlijk alle regels. Frontman Freddie Mercury noemde het zelf een mock-opera. Een muzikale puzzel opgebouwd uit verschillende delen, van ballet tot opera tot hard rock. De beroemde opera-sectie bevat meer dan 160 stem-overdubs. Dat werd nog opgenomen op gewoon zo'n analoge bruine tape, hè, met zo'n hele grote spoelenrecorder, die door het intensieve gebruik bijna doorsleed. Niet de recorder, maar wel de tape. Het nummer heeft geen refrein en het duurt bijna 6 minuten. De platenmaatschappij zei dit wordt dus echt helemaal nooit wat. Freddie Mercury zei, ja, ik ga het echt niet inkorten. Hij gaf een kopie aan radio-dj Kenny Everett met de instructie het vooral niet te draaien omdat het zo lang was. Waarna Everett het in een weekend juist 14 keer draaide. Het publiek was verkocht en de platenzaken werden overspoeld.

0: Queen. Bohemian Rhapsody, megahit in 1976. Ik zat uit volle borst mee te zingen, maar dat heb ik je wel bespaard.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Dat brengt de tijd trouwens op 11 minuten voor 2. Het Feel Good nieuws. Ik begin eerst met een dienstmededeling. Zometeen natuurlijk Marissa, hè, zoals elke werkdag van 2 tot 4. Vanessa is helaas ziek. We wensen haar vanaf deze kant natuurlijk van harte beterschap. Hopen we dat we haar maandag weer zien. Vanmiddag dan Nadine Roos tussen 4 en 7. En of tussen 4 en 6, want het is vrijdag. Vanaf 6 uur natuurlijk DJ Boogeyman, hè, met zijn heerlijke disco-deuntjes. Dat wordt weer genieten. Het Feel Good nieuws van vrijdag 5 juni. Een medische doorbraak die wereldwijd hoop geeft aan dove kinderen. Wetenschappers zijn er voor het eerst in geslaagd om een erfelijke vorm van aangeboren doofheid niet alleen te compenseren, maar daadwerkelijk biologisch te herstellen met behulp van gentherapie. Het gaat om kinderen met een zeldzame genetische aandoening. Die wordt veroorzaakt door een fout in het zogenoemde OOTOF-gen. Deze kinderen worden doof geboren. Opmerkelijk genoeg zijn de haarcellen in hun binnenoor volledig intact, maar ontbreekt een cruciaal eiwit, otoferline. Daardoor kunnen geluidstrillingen wel worden opgevangen, maar niet worden doorgegeven aan de gehoorzenuw en dus uiteindelijk aan de hersenen. De nieuwe behandeling pakt exact dat probleem aan. Via een eenmalige injectie wordt een gezonde kopie van dat gen ingebracht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een onschadelijk gemaakt virus als transportmiddel. Dat virus nestelt zich in de haarcellen van het binnenoor en levert daar die gezonde DNA-code aan. De cellen beginnen vervolgens zelf het ontbrekende eiwit otoferline aan te maken, waardoor de communicatie met de gehoorzenuw wordt hersteld. De resultaten zijn spectaculair. In klinische studies in onder meer Amerika, China en Groot-Brittannië verbeterde het gehoor bij 80-90% van de behandelde kinderen aanzienlijk. Sommige kinderen, die voorheen volledig doof waren, bereikten zelfs een vrijwel normaal gehoorniveau. Binnen enkele weken begonnen ze te reageren op stemmen, muziek en hun eigen naam. Deze therapie geldt daarom als een historisch keerpunt. Niet alleen voor deze specifieke vorm van erfelijke doofheid, maar ook voor de toekomst van de geneeskunde. Wetenschappers kennen inmiddels meer dan 100 genen die gehoorverlies kunnen veroorzaken. Deze succesvolle behandeling bewijst dat gentherapie in het binnenoor werkt en opent de deur naar een volledig nieuw tijdperk in de behandeling van genetisch veroorzaakte doofheid. Toen ging ik natuurlijk op zoek naar dove popartiesten. Ja, blinde popartiesten, hè? Stevie Wonder zijn er wel. Logischerwijs zijn er geen volledig dove popartiesten. Maar, klinkt bijna ongelooflijk, een van de grootste muzikale genieën van de 20e eeuw maakte zijn meesterwerken met slechts één goed werkend oor. Dat is het verhaal van Brian Wilson, het creatieve brein achter de Beach Boys. Al op jonge leeftijd verloor Wilson vrijwel volledig het gehoor in zijn rechteroor. Over de oorzaak bestaat nog altijd discussie, maar waarschijnlijk kwam het door fysiek geweld van zijn vader. Jawel. Waar velen dit als een beperking zouden zien en überhaupt niet aan muziek maken zouden denken, ontwikkelde Brian Wilson een uitzonderlijk talent. Omdat hij niet op stereo kon vertrouwen, trainde hij zijn linkeroor tot in perfectie. Hij luisterde niet zozeer naar de plaats van geluiden, maar naar hun diepte, kleur en onderlinge harmonie. In zijn hoofd hoorde hij complete arrangementen met lagen van zang, instrumenten en harmonieën die anderen zich nauwelijks konden voorstellen. Dat bijzondere gehoor speelde een cruciale rol bij het maken van Pet Sounds, een album dat vandaag de dag nog steeds wordt beschouwd als een van de invloedrijkste platen ooit. Wilson koos bewust voor mono. Niet alleen omdat hij de controle volledig wilde houden, maar omdat hij vond dat muziek overal hetzelfde moest klinken. En heel veel mensen hadden gewoon een eenvoudig transistorradiootje. Het resultaat waren tijdloze klassiekers, hè, als God Only Knows en Wouldn't It Be Nice. Muziek die bewees dat een lichamelijke beperking geen obstakel hoeft te zijn voor creativiteit. Sterker nog, in het geval van Brian Wilson werd juist die beperking, het volledig doof zijn rechts, de basis voor een muzikale revolutie die de popmuziek voorgoed veranderen. Ik draai tot slot van dit programma Sloop John B. van de Beach Boys, natuurlijk van Pet Sounds. En ik wens je een bijzonder prettig weekend. Tot maandag.

0: paradisefm.cw. De show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Sivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Sivi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Sivi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
5: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Curaçao en Sint Maarten gaan beter samenwerken om de centrale bank onafhankelijk en sterk te houden. Dit is besloten na een overleg tussen de regeringen van beide eilanden. Er zijn unanieme voordrachten voor nieuwe bestuurders en de ministers van Financiën gaan deze kandidaten samen beoordelen. Ook wordt er gewerkt aan heldere procedures voor de Raad van Commissarissen. 10 politieagenten van de korpsen van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Caribisch Nederland hebben deze week hun certificaat behaald voor de opleiding Instructeur Toetsen Geweldsbeheersing. Ook medewerkers van de Openbare Lichaam en de Kustwacht volgden deze opleiding. Zij kunnen nu intern trainingen en examens verzorgen over schietvaardigheid en geweldsgebruik. Dan nog internationaal nieuws. De Russische president Vladimir Poetin ziet momenteel geen reden om persoonlijk zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky te ontmoeten. Zelensky heeft een open brief aan Poetin gepubliceerd met het verzoek om een concrete afspraak te maken. Hij is bereid een staakt het guren in acht te nemen tijdens de besprekingen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zei dat Poetin de brief nog niet heeft gelezen, maar dat Zelensky ieder moment welkom is in Moskou. Poetin benadrukte dat het aan Oekraïne is om nu af te spreken en een tijdelijk bestand aan te kondigen. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, staat open voor een dynamische toetredingsproces voor landen die lid willen worden van de Europese Unie. Na de top van de EU en de Westelijke Balkan in Montenegro zei ze dat hervormingen beloond moeten worden met echte integratie. Montenegro, dat in 2028 lid wil worden, is volgens von der Leyen binnen bereik. President Jakov Milatovic heeft vertrouwen in deze toetreding. Ierland heeft een inreisverbod ingesteld voor de Israëlische ministers Itamar Ben-Gvir en Bezalel Smotrich vanwege hun extreem opvattingen. Premier Michael Martin kondigde eerder maatregelen aan tegen Israëlische functionarissen die het conflict in Gaza aanwakkeren. Israël sloot zijn ambassade in Dublin vanwege het beleid van Ierland dat in 2024 een Palestijnse staat erkende. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Met Sentoo betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar sentoo.io.
2: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking App of MCB Online Banking Website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentoo.io. Dat is sentoo.io.
3: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
4: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.

0: CV. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
1: uit volle borst. Ja, een hele goede vrijdagmiddag. Hier is Cool in the Gang met Get Down on It.

Ja, een hele goede vrijdagmiddag. Ik zit weer gezellig voor je klaar tot en met 4 uur. En ik denk dat ik alvast wel weer mag zeggen, bon weekend alvast. Ja, het is alweer zover. Ik had een kort weekje, moet ik zeggen. Ik was 2 dagen ziek geweest. En maandag vlogen wij terug vanuit Suriname. Dus ik heb eigenlijk maar 2 dagen gewerkt. Dus het voelt een beetje gek om nu al bon weekend te zeggen. Maar heerlijk, ik klaag niet. Ik heb natuurlijk de muziekquiz voor je klaarstaan. Heel veel goede muziek. En wie weet nog een leuke dilemma die ik met jou door ga nemen. Ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. Hier is In Your Arms.

0: hoorde hier op Paradise FM. En straks heb ik voor je klaarstaan Janet Jackson en Juanes.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Ben je nou weer bij je bijsite geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie. Now located at the Lemon Beach, behind the beautiful Art Hotel. Where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com.
3: Mama, wow, la nosa llega.
2: Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
5: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
6: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
7: Scheurtjes in Monetaire Unie gelijmd. Hoi, goedemiddag. Curaçao en Sint Maarten gaan beter samenwerken om de centrale bank onafhankelijk en sterk te houden. Dat is de belangrijkste uitkomst van een tweedaags overleg tussen de regeringen van beide eilanden. De samenwerking verliep de afgelopen tijd stroef door meningsverschillen over de benoeming van nieuwe bestuurders. Nu liggen er unanieme voordrachten voor een nieuwe president en twee directieleden van de centrale bank. De ministers van Financiën van beide landen gaan deze kandidaten nu samen beoordelen. En bondscoach Dick Advocaat en zijn selectie wachten in spanning af of spits Jurgen Locadia een zware schorsing boven het hoofd hangt. Locadia kreeg in de afgelopen wedstrijd tegen Schotland een rode kaart na een opstootje op het veld. Het is nu aan de tuchtcommissie om te bepalen voor hoeveel wedstrijden de aanvaller aan de kant moet blijven. Een langdurige schorsing zou een flinke streep door de rekening zijn voor Advocaat, die Locadia ziet als een sleutelspeler op het WK. En tot zover. Meer hierover en ander nieuws lees je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
8: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
9: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
10: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life. Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
11: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Ja, een hele goede vrijdagmiddag. Hier is Janet Jackson met Together Again.

Ja, en het is straks weer tijd voor de muziekquiz natuurlijk. En deze keer gaan we niet spelen voor een dinerbon voor twee. Nee, deze keer spelen we voor wel echt een hele mooie prijs. Namelijk een cadeaukaart. Ter waarde van 500 gulden. En dat voor loods 1. En loods 1, daar kun je echt van alles vinden. Voor in en om je huis. Dus dan weet je in ieder geval zeker dat die goed besteed gaat worden. Ik zou zeggen, blijf vooral luisteren.

0: muziekquiz. Muziekquiz.
1: Ja, daar is hij dan, de muziekquiz. En we spelen vandaag voor een cadeaukaart. Ter waarde van 500 gulden. En dat voor loods 1. Ja, een winkel waar je allemaal woonartikelen, accessoires en buitenmeubels kan halen. Nou, dan weet je in ieder geval zeker dat het geld goed besteed gaat worden. En ook zeker dat het daar mooi op voor kan gaan. Ik heb natuurlijk weer een vraag voor je klaarstaan. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Daar komt-ie.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Nou, dan gaan we mij toch wel een klein lichtje branden. Maar ik weet het nog niet helemaal. Weet jij nu wel het antwoord? Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En hopelijk ben jij binnenkort lekker aan het shoppen bij Loods 1.

0: Apple-reclame en vehicle-wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta, we bring branding to life.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
3: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
4: Luree Energy is dé betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
5: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Curaçao en Sint Maarten gaan beter samenwerken om de centrale bank onafhankelijk en sterk te houden. Dit is besloten na een overleg tussen de regeringen van beide eilanden. Er zijn unanieme voordrachten voor nieuwe bestuurders en de ministers van Financiën gaan deze kandidaten samen beoordelen. Ook wordt er gewerkt aan heldere procedures voor de Raad van Commissarissen. 10 politieagenten van de korpsen van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Caribisch Nederland hebben deze week hun certificaat behaald voor de opleiding Instructeur Toetsen Geweldsbeheersing. Ook medewerkers van de Openbare Lichaam en de Kustwacht volgden deze opleiding. Zij kunnen nu intern trainingen en examens verzorgen over schietvaardigheid en geweldsgebruik. Dan nog internationaal nieuws. Asielaanvragen die voor de invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden vanaf 12 juni systematisch beoordeeld. Asielminister Bart van den Brink meldt dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst momenteel een achterstand heeft van ongeveer 54.000 aanvragen. De aanvragen worden verdeeld in 4 categorieën op basis van de kans op verblijf. Uitzonderingen, zoals aanvragen van alleenstaande kinderen, krijgen voorrang. Vluchtelingenwerk uit zorgen over de haalbaarheid van de nieuwe aanpak. De Russische president Vladimir Poetin ziet momenteel geen reden om persoonlijk zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky te ontmoeten. Zelensky heeft een open brief aan Poetin gepubliceerd met het verzoek om een concrete afspraak te maken. Hij is bereid een staakt het guren in acht te nemen tijdens de besprekingen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zei dat Poetin de brief nog niet heeft gelezen, maar dat Zelensky ieder moment welkom is in Moskou. Poetin benadrukte dat het aan Oekraïne is om nu af te spreken en een tijdelijk bestand aan te kondigen. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, staat open voor een dynamische toetredingsproces voor landen die lid willen worden van de Europese Unie. Na de top van de EU en de Westelijke Balkan in Montenegro zei ze dat hervormingen beloond moeten worden met echte integratie. Montenegro, dat in 2028 lid wil worden, is volgens von der Leyen binnen bereik. President Jakov Milatovic heeft vertrouwen in deze toetreding. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Nossa logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé. Realização, visualização e com foco. Realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: reizen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Ja, een hele goede vrijdagmiddag. Hier is Tina Turner met What's Love.

leuk weetje over Coldplay. De band die begon eind jaren 90 gewoon als een groep studenten in Londen. En dat terwijl ze inmiddels zijn uitgegroeid tot een van de grootste bands ter wereld. En wat Coldplay hun show zo bijzonder maakt, is dat je dus tijdens de show een verlicht polsbandje krijgt. Ja, en dat verlicht echt enorm op tijdens de show. Ik moet zeggen, het is misschien toch wel een kleine droom om er ooit nog een keertje bij te zien.

0: paradisefm.cw.
1: Ben je nou weer bij your bijsite geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentu.io.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op Blue.

0: op blue-u.com.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno.

0: 4. Scheurtjes in monetaire unie gelijmd. Hoi, goedemiddag. Curaçao en Sint Maarten gaan beter samenwerken om de centrale bank onafhankelijk en sterk te houden. Dat is de belangrijkste uitkomst van een tweedaagse overleg tussen de regeringen van beide eilanden. De samenwerking verliep de afgelopen tijd stroef door meningsverschillen over de benoeming van nieuwe bestuurders. Nu liggen er unanieme voordrachten voor een nieuwe president en twee directieleden van de centrale bank. De ministers van Financiën van beide landen gaan deze kandidaten nu samen beoordelen. En bondscoach Dick Advocaat en zijn selectie wachten in spanning af of spits Jurgen Locadia een zware schorsing boven het hoofd hangt. Locadia kreeg in de afgelopen wedstrijd tegen Schotland een rode kaart na een opstootje op het veld. Het is nu aan de tuchtcommissie om te bepalen voor hoeveel wedstrijden de aanvaller aan de kant moet blijven. Een langdurige schorsing zou een flinke streep door de rekening zijn voor Advocaat, die Locadia ziet als een sleutelspeler op het WK. En tot zover. Meer hierover en ander nieuws lees je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Ribeluca komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of WhatsApp naar 685-5566.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
5: Die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
4: Heavy mix Curaçao.
5: Voor kwaliteit die blijft staan.
6: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Printing.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamb's rack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.

0: geniet. Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Koninklijke Taskforce voor Kinderrechten heeft een driedaagse werkconferentie op Sint Eustatius afgesloten met een nieuwe intentieverklaring. De zes Caribische eilanden binnen het Koninkrijk hebben afgesproken om kinderen en jongeren actiever te betrekken bij beleidsvorming. In 2027 presenteren jongeren zelf beleidsaanbevelingen, waarna in 2008 overheden rapporteren over hun input. De kathedraal van Doorn op Curaçao is tijdelijk omgevormd tot een blauwe golf ter ere van het Curaçaose voetbalelftal dat binnenkort aan het WK deelneemt. Kunstenaar Herman van Bergen heeft het kunstwerk gemaakt van wegwerpmaterialen. Vanavond is er een feestelijke opening met rondleidingen en een korte film. De nieuwe tentoonstelling Riding the Blue Wave start op 12 juni. Dan nog internationaal nieuws. Asielaanvragen die voor de invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden vanaf 12 juni systematisch beoordeeld. Asielminister Bart van den Brink meldt dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst momenteel een achterstand heeft van ongeveer 54.000 aanvragen. De aanvragen worden verdeeld in vier categorieën op basis van de kans op verblijf. Uitzonderingen, zoals aanvragen van alleenstaande kinderen, krijgen voorrang. Vluchtelingenwerk uit zorgen over de haalbaarheid van de nieuwe aanpak. De Russische president Vladimir Poetin ziet momenteel geen reden om persoonlijk zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky te ontmoeten. Zelensky heeft een open brief aan Poetin gepubliceerd met het verzoek om een concrete afspraak te maken. Hij is bereid een staakt het guren in acht te nemen tijdens de besprekingen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zei dat Poetin de brief nog niet heeft gelezen, maar dat Zelensky ieder moment welkom is in Moskou. Poetin benadrukte dat het aan Oekraïne is om nu af te spreken en een tijdelijk bestand aan te kondigen. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, staat open voor een dynamische toetredingsproces voor landen die lid willen worden van de Europese Unie. Na de top van de EU en de Westelijke Balkan in Montenegro zei ze dat hervormingen beloond moeten worden met echte integratie. Montenegro, dat in 2028 lid wil worden, is volgens von der Leyen binnen bereik. President Jakov Milatovic heeft vertrouwen in deze toetreding. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Van welke plaat?
2: Oh. Nee, die dus niet. Oh jongens, dat gaat even mis.
1: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Het is vrijdag, dat kun je wel merken. Nog niet op de wegen, want het is nog vrij rustig. Er staat nog maar één vertraging. Die staat op de Jan Noordduinweg richting de Roosevelt-weg. Daar sta je op dit moment 5 minuten langer vast.
3: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
5: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.

0: Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle.
3: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik ben er weer. Ik ben Nadine.

0: hoorde je bij Paradise. Het is 4:10 geworden met Unchain My Heart. Bontardi.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Ik had het ook niet helemaal zo gepland om hier toch weer de hele volledige week te zijn. Maandag was de bedoeling, maar de rest van de dagen zijn er langzaam een beetje bijgerold. Vanwege ziekte van Marissa en nu ook nog steeds van Vanessa. Ik had gehoopt dat ze allemaal weer in goede staat zouden zijn, maar nee, ik ben er weer. Dus ik vind het ook ergens wel leuk, altijd het ongeplande leven. Het overkomt me een beetje en dan zit je hier zomaar weer 5 dagen op rij in de stoel. Ik hoop ook dat jij het nog leuk vindt. Het kan natuurlijk zijn dat ik een beetje in je irritatiezone ga zitten. Als je denkt, ik hoor zo vaak iemand, dat vind ik helemaal niet fijn. Ik hoop het niet. Anders heb ik natuurlijk wel een leuk goedmakertje voor je. 500 gulden bij Loos 1. Gaat er vandaag nog uit. In de muziekquiz zometeen ga ik weer een nieuwe ronde spelen. Als je er nog niet uit bent, blijf zeker luisteren. Die komt namelijk voorbij na de weekend. Niet het weekend, anders kan je lang blijven wachten. De weekend zometeen met Sacrifice. En eerst Alan Adams en Window of Hope.

0: The Weeknd hoorde je bij Paradise. A Sacrifice. Yeah.
1: Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Met wel een heel lekkere prijs om het weekend mee in te gaan. Nee, geen diner voor twee dit keer. Ik hoor hem al aankomen. Maar nee, in dit geval gaat om 500 gulden te besteden bij Loods 1. Waar je kans op maakt. Dat is natuurlijk een plek met prachtige meubels. Daar kan je echt wel iets leuks voor uitzoeken. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat jij daar wel een mooie besteding voor vindt. Goed, let dus goed op, want dit is de opgave daarvoor.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, ik dacht dat ik hem wist, maar dat was niet het juiste antwoord. Dus laat je niet misleiden zoals ik. Denk goed na voordat je hebt. En dat doe je naar 675-1031 als jij dus kans wil maken op die tegoedbon van 500 gulden te besteden bij Loods 1.

0: Dirty bij Paradise. Learning to fly. Zometeen hebben we het over het blauwe plastic. Misschien zie je het wel in flessen of andere vormen. Maar eigenlijk is dat plastic helemaal niet handig. Waarom? Dat hoor je zo meteen. Ik ga bellen met de Green Phoenix, die daar namelijk een petitie tegen hebben gelanceerd. De Dire Straits komen er ook aan en Harry Styles.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: sunrisefm.cw.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt Restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
4: Natuurlijk. Dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: half vijf.
1: Kurtjes en Monetaire Unie gelijmd. Goedemiddag. Curaçao en Sint Maarten gaan beter samenwerken om de centrale bank onafhankelijk en sterk te houden. Dat is de belangrijke uitkomst van een tweedaags overleg tussen de regeringen van beide eilanden. De samenwerking verliep de afgelopen tijd stroef door meningsverschillen over de benoeming van nieuwe bestuurders. Nu liggen er unanieme voordrachten voor een nieuwe president en twee directieleden van de centrale bank. De minister van Financiën van beide landen gaan nu deze kandidaten samen beoordelen. En de WK-koorts op Curaçao bereikt ook de kunstwereld. De bekende kathedraal van Doorne is tijdelijk getransformeerd tot een blauwe golf. Het is een eerbetoon aan de Curaçaose voetballers die binnenkort op het WK spelen. De verlichting wordt vandaag officieel ontstoken. Kunstenaar Herman van Bergen heeft de blauwe golf gemaakt van wegwerpmaterialen zoals blauwe vuilniszakken. Het kunstwerk is dan ook meteen bedoeld om mensen bewust te maken van hergebruik en milieuzorg. Vanavond tussen 6:30 en 8:30 viert kathedraal de transformatie met een happy hour. Bezoekers kunnen dan een rondleiding krijgen van de kunstenaar en dan draait een korte film over het project. De blauwe metamorfose is tevens de aftrap voor de nieuwe tentoonstelling Riding the Blue Wave, die vanaf 12 juni te zien is in Landhuis Bloemhof. En de Koninklijke Taskforce voor Kinderrechten heeft een driedaags werkconferentie op Sint Eustatius afgesloten met een nieuwe intentieverklaring. De 6 Caribische eilanden binnen het Koninkrijk hebben hierin afgesproken dat kinderen en jongeren actiever en structureel worden betrokken bij het maken van beleid dat aangaat. Tijdens de conferentie kwamen beleidsmedewerkers, experts en jongerenvertegenwoordigers uit onder meer Saba en Curaçao bijeen. Volgens de taskforce is jeugdparticipatie een gedeelde verantwoordelijkheid van de gehele overheid en niet alleen van de ministeries die over jeugdzaken gaan. Er is ook wel vooruitgeblikt naar de toekomst. In 2027 wordt er een conferentie georganiseerd waarbij jongeren zelf beleidsaanbevelingen presenteren. Een jaar later, in 2028, moeten de overheden officieel rapporteren hoe de input van de jeugd daadwerkelijk is verwerkt in overheidsbeleid. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cb.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Langzaam beginnen we wat drukker te worden op de wegen. 4 minuten vertraging op de Winston Churchillweg richting Cerro Fortuna. Ook 4 minuten sta je vast op de Caracasbijweg richting Jandiel. Dat valt nog mee, want de andere kant op sta je 16 minuten vast richting Salinja. 4 minuten vertraging ook nog op de Jan Noordtuinweg richting de Rooseveltweg.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
4: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112 of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303, zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
5: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
0: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
1: Met zometeen Harry Styles bij Paradise in Golden na de Dire Straits.

0: Harry Styles hoorde je bij Paradise in Golden.
1: Paradise FM.
0: We hebben een hele hoop manieren om te kunnen recyclen, maar het lukt niet altijd. Er zijn natuurlijk producten die je niet zomaar weer kunt hergebruiken. En daarom is er een speciale petitie gelanceerd door de Green Force, Green Phoenix en Limpie en Paradise Recycling. Gezamenlijk hebben ze namelijk zich hard gemaakt tegen gekleurde petflessen. Daarover heb ik het met Kim Russel van de Green Phoenix. Kim, bontardi.
2: Bontardi, Nadine, alles goed?
0: Zeker, met jou?
2: Ja, lekker hoor, lekker. Lekker weekje gehad. Beetje gek, beetje druk, maar ja, het is gelukkig weer weekend.
0: Nou ja, nog even een kort gesprekje hier, want jullie hebben het onder andere ook druk gehad met een speciale petitie. Vertel.
2: Ja, klopt. Ja, ik weet niet, twee maanden geleden is een heel groot artikel in de krant verschenen over gekleurde petflessen. Het gaat dan voornamelijk om pet. Dat die wereldwijd eigenlijk niet meer aangenomen, niet meer recyclebaar zijn. En de recyclingstations op Curaçao zijn ook gestopt om die gekleurde petflessen in te nemen. Mm-hmm. We kunnen ze niet kwijt, dus ze belanden in het milieu of op de landfill. Ja, en verdwijnen dan vervolgens voor honderden jaren, blijven ze zeg maar bestaan. Ja. Dus we willen proberen om te zorgen dat de gekleurde petflessen niet meer ons eiland opkomen.
0: Precies.
2: Kort gezegd.
0: Ja, en om even, niet om echt te shamen of zo, maar dat is bijvoorbeeld die donkerblauwe fles van Claro, die kun je niet meer hebben.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
0: Wat zijn nog meer bekende flessen waarvan jullie zeggen, nou die willen we eigenlijk gewoon niet meer zien?
2: Ja, het zijn echt, kijk, ik leg mensen uit, het gaat echt om pet. We hebben al die gekleurde wasmiddelen en, mm-hmm. Van shampoos en dat soort dingen. Dat is HDPE of VP en dat kan wel gerecycled worden. Dus al die kleuren zijn welkom. Het gaat echt om de groene, de blauwe, de rode, alle gekleurde petflessen. Dus frisdranken en zo die een kleur hebben, die willen we niet meer.
0: Maar dan zit ik ook te denken aan de Sprite, als ik het goed heb. Of de San Pellegrino. Of zijn die niet
2: nou,
0: zo diep gekleurd?
2: Sprite heeft het heel goed aangepakt. Want de Sprite-flessen waren groen.
0: Ja.
2: Maar die zijn transparant geworden.
0: Ja, dat is ook zo.
2: Vanwege dit. Dus het is inderdaad al die andere merken die gewoon groen, rood, donkerblauw. Het liefst gewoon niet meer.
0: Nee.
2: Ja. En we hopen natuurlijk de consumenten en de importeurs en de supermarkt en iedereen zeg maar daar bewust van te maken. Als het gewoon niet het eiland opkomt, dan hoeven we het ook niet ergens te verwerken of kwijt. Want we kunnen het niet kwijt.
0: Nee, maar ook jullie kunnen niet op een bepaalde manier samendrukken dat je er een leuke sleutelhanger van krijgt of iets dergelijks.
2: Nee, wij werken met HDPE en met PP, andere plastic soorten, voor onze souvenirs. Pet werd altijd sowieso geëxporteerd van het eiland. Want die recyclen niet. We zijn wel met interessante onderzoeken bezig om petflessen in bijvoorbeeld betonblokken te verwerken. Maar die onderzoeken lopen allemaal op dit moment. En dat gaat zeker nog wel een tijd duren voordat daar resultaten zijn. Het liefst eigenlijk gewoon geen gekleurde pet meer.
0: Nee, dus vooral ook aan de consumenten. Hè, natuurlijk ook de supermarkten, hè, koop het niet. Maar goed, als het er eenmaal staat, dan zijn mensen natuurlijk minder geneigd om het opnieuw te kopen als het niet verkoopt. Hè, dat is natuurlijk
2: nou, precies,
0: ook.
2: Inderdaad. Als de supermarkt mee blijft zitten, dan denken ze ook van nou laten we het maar niet meer doen, want het wordt toch niet verkocht. Dat zou ideaal zijn.
0: Ja, dus we hebben het echt over de drankflessen. Nou ja, dus de drankenflessen van plastic in de gekleurde varianten.
2: Ja, de pet nummer 1. Het is plastic pet nummer 1. Dus er staat een nummertje 1 op.
0: Oh ja. En het mooiste zou natuurlijk zijn als dat ook vanuit de overheid verboden wordt om wat naar binnen te halen.
2: Ja, absoluut.
0: Ja. Want gaat er nu iets gebeuren met die petitie? Hebben jullie daar al een indicatie voor gekregen hoe dat nu verder gaat?
2: Nog niet. We hebben het natuurlijk ingediend. En kijk, ik weet dat we natuurlijk ook heel druk zijn nu met het voetbal gaat beginnen en alles. Ja. We hopen dat het gewoon een serieus punt op de agenda gaat worden natuurlijk.
0: Ja, zeker. In ieder geval is een mooie boodschap voor dit weekend. Iedereen, koop lekker een doorzichtig flesje en dan zit je helemaal goed.
2: Yes.
0: Kim, voor jou ook perfect. Een fijn weekend. En,
2: dankjewel Nadine, voor jou ook. En we spreken elkaar weer.
0: Is goed. Succes met een mooie werk.
2: Doei. Doei.
0: Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei.

Dua Lipa hoorde je bij Paradise en Hallucinate. Zometeen maak ik de winnaar bekend in de muziekquiz ter waarde van 500 gulden te besteden bij Loods 1. George Michael komt eraan, Prince en eerst zit Duffy.

0: Wikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
3: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
4: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime,

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Koninklijke Taskforce voor Kinderrechten heeft een driedaagse werkconferentie op Sint Eustatius afgesloten met een nieuwe intentieverklaring. De zes Caribische eilanden binnen het Koninkrijk hebben afgesproken om kinderen en jongeren actiever te betrekken bij beleidsvorming. In 2027 presenteren jongeren zelf beleidsaanbevelingen, waarna in 2008 overheden rapporteren over hun input. De kathedraal van Doorn op Curaçao is tijdelijk omgevormd tot een blauwe golf ter ere van het Curaçaose voetbalelftal dat binnenkort aan het WK deelneemt. Kunstenaar Herman van Bergen heeft het kunstwerk gemaakt van wegwerpmaterialen. Vanavond is er een feestelijke opening met rondleidingen en een korte film. De nieuwe tentoonstelling Riding the Blue Wave start op 12 juni. Dan nog internationaal nieuws. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, staat open voor een dynamische toetredingsproces voor landen die lid willen worden van de Europese Unie. Na de top van de EU en de Westelijke Balkan in Montenegro zei ze dat hervormingen beloond moeten worden met echte integratie. Montenegro, dat in 2028 lid wil worden, is volgens von der Leyen binnen bereik. President Jakov Milatovic heeft vertrouwen in deze toetreding. Asielaanvragen die voor de invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden vanaf 12 juni systematisch beoordeeld. Asielminister Bart van den Brink meldt dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst momenteel een achterstand heeft van ongeveer 54.000 aanvragen. De aanvragen worden verdeeld in vier categorieën op basis van de kans op verblijf. Uitzonderingen, zoals aanvragen van alleenstaande kinderen, krijgen voorrang. Vluchtelingenwerk uit zorgen over de haalbaarheid van de nieuwe aanpak. De Russische president Vladimir Poetin ziet momenteel geen reden om persoonlijk zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky te ontmoeten. Zelensky heeft een open brief aan Poetin gepubliceerd met het verzoek om een concrete afspraak te maken. Hij is bereid een staakt het guren in acht te nemen tijdens de besprekingen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zei dat Poetin de brief nog niet heeft gelezen, maar dat Zelensky ieder moment welkom is in Moskou. Poetin benadrukte dat het aan Oekraïne is om nu af te spreken en een tijdelijk bestand aan te kondigen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Het weekend is begonnen, maar je ziet het nog niet heel erg terug op de weg. Redelijk rustig. 5 minuten vertraging staat er op de Winston Churchillweg richting de Cubaweg. 6 minuten sta je vast op de Caracasbijweg richting Jan Tiel. De andere kant op iets langer. 9 minuten vertraging op de Caracasbijweg richting Salinja.
4: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% getrokken.

0: ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Pluré Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar- en generator-projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op pluré-energy.com.
2: Dit is Praza FM.

0: Mary J. Blige bij Paradise en S. En over as gesproken, er is hier iets flink aan het afvikken naast de deur.
1: Paradise FM.
0: Ik ga niet doen een sigaretje of een beetje ganja dat in brand staat. Maar het is heel vuur of zo, denk ik. Dus of het is een illegale vuilverbranding naast de deur, of het is een gezellige vrijdagmiddag barbecue waar ik niet voor uitgenodigd ben. Het stinkt in ieder geval wel een beetje. Ik hoop dat jij er frisser bij zit deze vrijdag. Dat je lekker de weekend tegemoet gaat. Leuke dingen op het programma. Misschien ga je morgen wel naar de wedstrijd. De uitzwaaiwedstrijd tegen Aruba. Ik heb me laten vertellen dat je beter een beetje op tijd kan gaan. Want dat er eigenlijk veel meer tickets zijn verkocht. Stukken of 4000 meer dan dat er plek is. Of dat je dan maar ja, gewoon je stoel mee moet nemen. Want zitplek vinden, dat gaat lastig vinden. Of je moet lekker vroeg die kant op willen gaan.

0: Dat belooft een voorbode voor een hele wilde vrijdagavond. Katy Perry, Last Friday Night.
1: Paradise FM. Nieuwsoverzicht.
0: Het belangrijkste nieuws van vandaag. Onder andere pogingen om de spanningen tussen Iran, Israël en hun bondgenoten te verminderen. Maar die verlopen stroef. Iran heeft opnieuw steun aan Hezbollah bevestigd. En eist dat Israël zich terugtrekt uit het Zuid-Libanon. Ik zit een beetje aan de andere kant van de wereld in mijn hoofd. Daardoor lijken gesprekken over een verdere vredesregeling voorlopig vast te zitten. En ook de ebola-uitbraak baart nog steeds zorgen. Gezondheidsinstanties slaan alarm over de groei in Congo. Er zijn weer tientallen nieuwe gevallen vastgesteld. En de Amerikaanse CDC waarschuwt dat de situatie kan uitgroeien tot een van de ernstigste uitbraken sinds 2014. En er was even onrust rond het internationale ruimtestation van NASA. Er was sprake van een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtestation. Het lek leek mee te vallen en kon snel worden gedicht. 5 bemanningsleden konden na een spoedevacuatie weer terug het ruimtestation in. En geluk, dachten ze, voor zo'n 60 supporters die via het officiële ticketsysteem van FIFA WK-kaartjes ontvingen zonder ervoor te betalen. Ze wilden bestellen en zagen vervolgens $0 op hun scherm staan. Sommigen begonnen al gelijk hotels en vluchten erbij te boeken, totdat FIFA meldde dat het ging om een technische fout. De tickets zijn ingetrokken, maar de plaatsen die bleven beschikbaar voor als de supporters alsnog het originele bedrag wilden betalen. Maar ja, als je inmiddels al ook je hotel en alles hebt geboekt, eigenlijk kan dit niet, hè? Volgens mij. Als jij gewoon een bepaald bedrag op je scherm laat zien, dan is dat jouw fout. En dan zeker voor een organisatie als FIFA, waar volgens mij genoeg geld zit om voor zo'n foutje te kunnen betalen, vind ik het een klein beetje kinderachtig. Gun die. Het gaat ook niet over 6 miljoen mensen, hè? 60 mensen. Gun die gewoon hun gratis ticket. Maar goed, dat ben ik. Zometeen Gwen McRae bij Paradise. En eerst Robbie Williams. Dit is FIFA.

0: Elsa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Bij Mundo Mio ontdek je de meest verfijne woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klasse uitstraalt en past bij jou. Welkom in mijn wereld.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer...

0: komt een meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondiaal Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
4: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
5: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.

0: Kanaal 6.
1: Scheurtjes in Monetaire Unie gelijmd. Goedemiddag. Curaçao en Sint Maarten gaan beter samenwerken om de centrale bank onafhankelijk en sterk te houden. Dat is de belangrijke uitkomst van een tweedaags overleg tussen de regeringen van beide eilanden. De samenwerking verliep de afgelopen tijd stroef door meningsverschillen over de benoeming van nieuwe bestuurders. Nu liggen er unanieme voordrachten voor een nieuwe president en twee directieleden van de centrale bank. De minister van Financiën van beide landen gaan nu deze kandidaten samen beoordelen. En de WK-koorts op Curaçao bereikt ook de kunstwereld. De bekende kathedraal van Doorne is tijdelijk getransformeerd tot een blauwe golf. Het is een eerbetoon aan de Curaçaose voetballers die binnenkort op het WK spelen. De verlichting wordt vandaag officieel ontstoken. Kunstenaar Herman van Bergen heeft de blauwe golf gemaakt van wegwerpmaterialen zoals blauwe vuilniszakken. Het kunstwerk is dan ook meteen bedoeld om mensen bewust te maken van hergebruik en milieuzorg. Vanavond tussen 6:30 en 8:30 viert kathedraal de transformatie met een happy hour. Bezoekers kunnen dan een rondleiding krijgen van de kunstenaar en dan draait een korte film over het project. De blauwe metamorfose is tevens de aftrap voor de nieuwe tentoonstelling Riding the Blue Wave, die vanaf 12 juni te zien is in Landhuis Bloemhof. En de Koninklijke Taskforce voor Kinderrechten heeft een driedaags werkconferentie op Sint Eustatius afgesloten met een nieuwe intentieverklaring. De 6 Caribische eilanden binnen het Koninkrijk hebben hierin afgesproken dat kinderen en jongeren actiever en structureel worden betrokken bij het maken van beleid dat aangaat. Tijdens de conferentie kwamen beleidsmedewerkers, experts en jongerenvertegenwoordigers uit onder meer Saba en Curaçao bijeen. Volgens de taskforce is jeugdparticipatie een gedeelde verantwoordelijkheid van de gehele overheid en niet alleen van de ministeries die over jeugdzaken gaan. Er is ook al vooruitgeblikt naar de toekomst. In 2027 wordt er een conferentie georganiseerd waarbij jongeren zelf beleidsaanbevelingen presenteren. Een jaar later, in 2028, moeten de overheden officieel rapporteren hoe de input van de jeugd daadwerkelijk is verwerkt in overheidsbeleid. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cb.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Een redelijk rustige avondspits vandaag. 5 minuten vertraging op de Caracasbijweg richting Jan Tiel. 6 minuten op de Cascoraweg richting Mahai. En dan nog 13 minuten op de Caracasbijweg richting Salinja.
2: Dames en heren, welkom aan boord van The Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de

0: muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: dit is Braza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
3: uit volle. 500 gulden aan Loods 1 meubels. Wat zou je daar aan besteden? Dat is de vraag voor de winnaar zometeen.

0: Friends, none the richer. Nou, over richer gesproken, hoe lekker zou het zijn om het weekend in te gaan met 500 gulden meer in je zak?
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: In de vorm van het goedbon bij Loods 1 wel te verstaan, maar misschien is dat wel weggelegd voor de Jonathan. Jonathan Bertardi.
2: Hallo, goeiedag.
0: Hi. Is jouw weekend al ingegaan of ben je nog even de laatste loodjes aan het doen?
2: Ik ben echt de laatste loodjes aan het doen en dan is het richting een heerlijke cocktail.
0: Ja, ja, wat is jouw favorite?
2: Sex on the beach.
0: Oh, kijk eens. Dat is gelijk een stevige zoete kant, hè?
2: Ja, zeker. Met extra grenadine, ja, dan lekker.
0: Kijk, en heb je nog andere leuke plannen?
2: Nee, tot nu toe niet.
0: Nee.
2: Hopelijk shoppen.
0: Ja, nou inderdaad. Heb jij behoefte aan meubels toevallig?
2: Zeker.
0: Want stel die bon gaat jouw kant op. Wat staat op het verlanglijstje?
2: Ik ben op zoek naar meubels voor in mijn huis. Dus zeg maar een tafel en stoel. Dus daar ga ik eerst naar kijken. En dan zien we het wel. Maar ze hebben heel veel tijd, heb ik gezien. Dus,
0: ja, oh ja,
2: je moeilijk te zoeken.
0: Je bent bekend met Loods 1?
2: Ja, zeker.
0: Oké.
2: Okay, wie niet op het eiland, hè?
0: Zo is dat. Maar je zegt tafels en stoelen, want op dit moment eet je op de grond. Of hoe zit dat?
2: Ja, bijna. Ik ben ongeveer verhuisd.
0: Oké. Okay.
2: Maar moet nog even.
0: Oh, ja. Nou, dan komt het wel heel erg mooi uit.
2: Ja, zeker.
0: Nieuw huis, nieuw interieur. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Ik moet ook inderdaad nog iets van jou krijgen. Dat is het antwoord. We gaan even naar de opgave. We gaan even naar luisteren.
2: Ja.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ik vond hem wel confusing. Moest jij twijfelen of dacht jij meteen het antwoord te weten?
2: Nee, ik wist het meteen. Ik wist het echt meteen. Maar dit was mijn ex-lievelingsnummer. En ik zat echt zo van... oh god, hebben we het nummer weer?
0: Nou ja, dan levert iets van je ex jou misschien wel een hele hoop geld op. Dat zou dan heel positief zijn.
2: Ja, dus ik ben blij dat ze weg is, denk ik. Toch? Ja.
0: Nou, zeg het maar.
2: Alain Morissette. Met handscreen.
0: Ja! Dat is het juiste antwoord, Jonathan. Je mag lekker gaan shoppen dankzij je ex. 500 gulden uitgeven. Hoppatee.
2: Nou, geweldig. Toch nog wat aangehaald.
0: Precies. Lekker het weekend ingaan. En die shopplannen die mag je gaan waarmaken.
2: Nou, dank je.
0: Ik wens je een heel fijn weekend. Geniet van de Sex on the Beach en van jouw mooie nieuwe tafel en stoelen.
2: Dank je. Gaat zeker goed komen. Dan foto's sturen.
0: Oké, leuk. Ja, vinden we leuk. Ben benieuwd.
2: Oké, doei.
0: Doeg. Dit was hem inderdaad, dat introotje dat we zochten. Hands clean, Alanis Morissette.
3: If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you aren't so

Tears for Fears hoorde je bij Paradise. And everybody wants to rule the world. Het is 5 minuten voor 6 geworden. Het was me waar genoegen deze week om weer voor iedereen te mogen invallen. Ik hoop dat iedereen weer in goede gezondheid verkeert, dat ik er volgende week niet ben. Morgen en overmorgen wel. Dan hoor je Weekend via Vibes hier bij Paradise tussen 12 en 2. Zometeen neemt Boogie het over met Boogie Nights tot aan 7. Hey, ik spreek je morgen. Fijne avond.

0: cupone de bomaci. Pasta Carrefour e check tu reproducto na custe Carblau. Brasa de bomac. Barcelo pe momento special. Carrefour extra pizza pa compartir en grup e classic ti pa relax de special match. Cumpra 3 of mas e botai un ticket cu chance pa gana premio tursima. Asi da facil bota participa. Fans nang di banda riba te banda bow, bin join e ola blow.
1: Life moves fast, and you deserve an easier way to bank. With the new Banco di Caribe mobile app, everything is at your fingertips. Log in effortlessly, check balances, make quick transfers, and stay connected anywhere. All in one app. Download it from the App Store or Google Play. Register in just a few steps and start exploring now. Fast, secure, and designed to fit your needs. Banco di
2: Caribe. Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: We've got it. Ook Halabi Real Estate vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
5: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij. It all happens at Jan Tiel Beach.
6: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
7: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Koninklijke Taskforce voor Kinderrechten heeft een driedaagse werkconferentie op Sint Eustatius afgesloten met een nieuwe intentieverklaring. De 6 Caribische eilanden binnen het Koninkrijk hebben afgesproken om kinderen en jongeren actiever te betrekken bij beleidsvorming. In 2027 presenteren jongeren zelf beleidsaanbevelingen, waarna in 2008 overheden rapporteren over hun input. De kathedraal van Doorn op Curaçao is tijdelijk omgevormd tot een blauwe golf ter ere van het Curaçaose voetbalelftal dat binnenkort aan het WK deelneemt. Kunstenaar Herman van Bergen heeft het kunstwerk gemaakt van wegwerpmaterialen. Vanavond is er een feestelijke opening met rondleidingen en een korte film. De nieuwe tentoonstelling Riding the Blue Wave start op 12 juni. Dan nog internationaal nieuws. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, staat open voor een dynamische toetredingsproces voor landen die lid willen worden van de Europese Unie. Na de top van de EU en de Westelijke Balkan in Montenegro zei ze dat hervormingen van toekomstige leden beloond moeten worden met echte integratie. Montenegro, dat in 2028 lid wil worden, is het verst gevorderd in het proces. President Jakov Milatovic heeft vertrouwen in deze toetreding. Asielaanvragen die voor de invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden vanaf 12 juni systematisch beoordeeld. Asielminister Bart van den Brink meldt dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst momenteel een achterstand heeft van ongeveer 54.000 aanvragen. De aanvragen worden verdeeld in 4 categorieën op basis van de kans op verblijf. Uitzonderingen, zoals aanvragen van alleenstaande kinderen, krijgen voorrang. Vluchtelingenwerk uit zorgen over de haalbaarheid van de nieuwe aanpak. De Russische president Vladimir Poetin ziet momenteel geen reden om persoonlijk zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky te ontmoeten. Zelensky heeft een open brief aan Poetin gepubliceerd met het verzoek om een concrete afspraak te maken. Hij is bereid een staakt het guren in acht te nemen tijdens de besprekingen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zei dat Poetin de brief nog niet heeft gelezen, maar dat Zelensky ieder moment welkom is in Moskou. Poetin benadrukte dat het aan Oekraïne is om nu af te spreken en een tijdelijk bestand aan te kondigen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
8: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
9: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
10: Car Team Willemstad hier. Heb jij een

0: direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Blue Trace Caribbean regelt het. Achter de schermen,

met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Hallo?
1: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
0: Hi Tina.
1: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
0: Oké.
1: Je hypotheek is goedgekeurd.
0: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
2: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
3: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
2: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
4: Tough, Strong, Heavy Mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
5: Die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
4: Heavy Mix Curaçao.
5: Voor kwaliteit die blijft staan.
6: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com.
7: Mama, wow, la nosa llega.
6: Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
8: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
4: Boogie Nights met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
0: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.

0: is geopend van 10 tot 10.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com.
2: Mama, wow, la nosa llega.
1: Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.